0: A hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Heelvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen

0: vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer... Het is droog en het is een graad of 19.

sexy people.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer, dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog, bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De rechtbank heeft 5 mannen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de productie en handel in cocaïne en heroïne in Harderwijk en Ermelo. De strafbare feiten vonden plaats in 2023 en maakten deel uit van een georganiseerde drugsoperatie die vanuit meerdere locaties in de regio werd uitgevoerd. De veroordeelden zijn een 33-jarige en een 41-jarige man uit Harderwijk, een man van 56 uit Hierden en 2 mannen van 21 en 22 jaar uit Rotterdam. Volgens de rechtbank speelde de 33-jarige man uit Harderwijk een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij een doorzoeking van zijn woning trof de politie cocaïne en heroïne aan. De afvalinzameling in Putten start deze week eerder vanwege de aanhoudende warmte. De gemeente verzoekt inwoners hun afvalcontainers voor 7 uur 's ochtends aan de weg te zetten, zodat de inzameling tijdig kan beginnen. Ook het afvalbrengstation hanteert deze week aangepaste openingstijden. Op woensdag is het station geopend van 11 tot 2, op donderdag en vrijdag blijft het gesloten. Op zaterdag gelden de reguliere openingstijden van 8:30 tot 12:30. De gemeente vraagt inwoners rekening te houden met de gewijzigde tijden bij het aanbieden of wegbrengen van afval. En tot slot, een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is overleden na een incident in een woning aan de Vlierbes. De politie houdt rekening met een mogelijk misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar overlijden. De hulpdiensten troffen na noodmelding de vrouw zwaar gewond in de woning aan. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar ze korte tijd later overleed. Voor de woning is een uitgebreid forensisch onderzoek gestart. Specialisten van de forensische opsporing doen ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het incident. Ook is een groot onderzoeksteam ingezet. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie

0: Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Het is woensdag haakdag. Betekent dat we de week nog in te gaan haken, maar dan wel op een heel bescheiden niveau. Want het wordt bloedje heet, 35 graden is een beetje vandaag. Dus kalm aan. Dus vanaf 8 uur met Trace samen hakken we het weekje even in tweeën.
1: Hey, wat is wakker? Hey, sta

0: en je bijdragen zijn ook vandaag weer meer dan welkom, zoals elke dag eindelijk. Het mooie zou zijn als je bijdrage ook nog een beetje verkoelend is, maar ja, dat is misschien wel heel erg veel, veel werk. Ja. Maar goed, we gaan het zien. Zou mooi zijn.
1: Hey, wat is wakker? Hey,

Ik kan WhatsApp en bellen mailen en langskomen. Dus kijk maar even wat het best bij je past. En waar je niet al te warm van wordt. Want het is ook al vroeg warm. En het gaat ook lang door. We kijken straks wel even naar het weerbericht. Om 19:30. En dan hebben we het nog niet gehad. Hè, want vrijdag staat er ook nog een 38 graden dag aan te komen. Dus we zijn wel even onder de pannen. En ze hebben nu al ruzie of de naam Hittegolf dan nog wel geschikt is. Ja, gaan we ons daar weer druk over maken. Jongen. Laten we blij zijn dat we het leven hebben. En dat we samen nog wat dingen kunnen doen. En voor mensen die liever niet samen dingen doen. Dan doe je het lekker alleen, toch?

Ja, dat was de eerste snoesnummer, dit is de tweede. En ik heb goed nieuws. Alle sportactiviteiten worden afgelast. Dus vandaag wordt de ochtendgymnastiek geskipt. Veel te warm. We willen geen dooien hebben.

Zoals ik al zei, de ochtendgymnastiek is afgelast voor de rest van de week. Ja, dat kunnen we niet maken natuurlijk. Hè. Daar moeten geen slachtoffers vallen. Want mensen kunnen tegenwoordig nergens meer tegen. Dus dat gaan wij dan ook afblazen. Dat betekent, ik had al gezegd, kom maar met verkoelende muziekjes aan. Nou, Erik Ras was er als de kippen bij. Deels ook omdat hij tropenrooster heeft, dus eerder moest werken. Dus. Ja, hij moest wel. Maar goed, hij mag ook eerder naar huis. Dus wat dat betreft is dat mooi geregeld. En dit is het verkoelende liedje in plaats van de ochtendgymnastiek.

zo zie je maar weer dat iedereen met onder bepaalde omstandigheden aan hetzelfde denkt, hè. Ice Ice Baby, Erik Ras kwam eraan en mee aan een poosje geleden al, want hij is al vanaf 6 uur aan het werk. En nou stuurde René net een berichtje. Goedemorgen, wat zou je denken van Ice Ice Baby van Vanilla Ice? Zei, oh, dat heeft nou Erik Ras net ook aangevraagd. Nou, dat is toch wel grappig en toevallig. Ja, ja, ja. Maar ja, we hebben het allemaal warm, dus we denken waarschijnlijk ook allemaal aan ijs, hè. Dat is ook heel vaak dat mensen zeggen, oh ja. Ik voelde gewoon wat hij ging zeggen. Het was, ik kan een beetje gedachten lezen. Maar dat is dan als je allemaal om 8 uur zegt koffie. Omdat je altijd om 8 uur koffie drinkt. Ja, dan is het tijdstip, is het de gezamenlijkheid, hoe dan ook. We gaan nog even relaxen. Want ja, we zitten natuurlijk in het relaxuur, het wakker worden uurtje. En deze past er wel mooi bij. Lekker verkoelend, lekker, lekker, lekker.

così. Zo, nou, als dat verkoelend was, niet verkoelend was, dan weet ik het niet. Nou, en de schilders uit Ermelo hebben ook al een stukje verkoeling aangevraagd. En dat staat klaar. Maar we gaan eerst even kijken hoe broodnodig die verkoeling is. Want ja, hoe is het weerbericht? Nou, wat is dit nou weer van een dom weerbericht? Echt waar, jongen. Af en toe dan morgen zonnig. Het is het weerbericht voor vandaag, man. Morgen zonnig. Met van noord naar zuid 30 tot 36 graden. Dat is morgen. Nee, dat is vandaag. Het is morgenmiddag uitzonderlijk heet. Morgenmiddag. Ja, niet meer te volgen dit. Het wordt in ieder geval 34 graden op de Veluwe. En in Limbabwe 36. De wind is noordoost tot oost en zwak tot matige 1 tot 3 boven. Morgen weinig wind. Wat is dat nou toch? We hebben het toch vandaag, man. Jongen, dat weerplaats hadden we ook met de dag gekker. Nou, dan pakken we de hele week er maar bij. Donderdag 34 graden, 21 s'nachts. Vrijdag 38, 22 s'nachts. Zaterdag 34, 22 s'nachts. Zondag 28, 20 s'nachts. En maandag 25, 17 s'nachts. De kans op neerslag 1%. Donderdag 0, vrijdag 10, zaterdag 10, zondag 80 en maandag 65. En de kans op zon in procenten, donderdag 95, vrijdag 75, zaterdag 75, zondag 70 en maandag 80. Ja, de nachten zijn heel kort, dus dan heb je heel veel zon, hè. Eens even kijken, dan gaan wij naar de verkoeling die de schilders uit Ermelo aanvragen.

Surf in USA, ja, je voelt het water al opspatten en je hoort de wind al ruisen op het aangenaam heerlijk koud water. Enige nadeel van de zee vind ik dan als je dan plotseling een slok water binnenkrijgt. Ja, dat is zo'n kotsen, hè. Dat zout, oh, verschrikkelijk. Tenminste, ik vind het heel naar. Ik heb liever brakwater dat ik binnenkrijg dan zoutwater. Of zoetwater, ook prima, maar geen zoutwater. Bah, wat is dat vies. Goed, maar ja, er zijn ergere dingen. Bijvoorbeeld dit. Ja, dat is wel een droevig nummer, maar moet even gedraaid worden.

0: Zo, en dat brengt ons op thuis. Ik heb 9 minuten over 7:30. Het was in ieder geval een rustgevend nummer. En dat kunnen we wel gebruiken. Het is nu nog, valt er nog mee, maar als we straks rond die 35 graden zitten. Maar vroeg me af, die Koos. Koos, jij werkt in een koelcel. En dan heb jij waarschijnlijk geen tropenrooster, hè? Want bij jou is het niet warm. Dus, nou, hoe zit dat precies? Vertel. Dan gaan wij verder naar, wat is verkoelend met dit weer?
1: Hey! Hey! Zijn

Ja, we zijn geboren om te zuipen. En als Jaapel zegt, hey, is dit niet de verkapte ochtendgymnastiek? Ja, als je dat jezelf aan meedoet, wel. Aan mij betreft niet, maar je hebt wel gelijk. Als ik dit hoor, dan heb ik al moe. Krijg je het al warm. En alcohol drinken maakt het niet beter, hoor. Op het algemeen. Tenminste, weet ik me nog te herinneren uit lang vervlogen tijden dat ik 's morgens in de zon op een camping al aan bier zat. Nou. En de gevolgen dan, hè? Ik bedoel, dit is dan ook meteen een gevolg.

dat gaat dan weer jeuken, hè. Dat zie je overal kruipen waar ze niet hebben wil. Jongen. Ja, voordat je het weet, van kwaad naar erger. Nou, Koos, die zegt ook nee, hoor. Tropenrooster is voor mij niet weggelegd. Dikke kleren wel. Ja, als je in de koelcel zit, wat altijd 4 graden of nog kouder is, dan heb je eigenlijk nooit last van de hitte. Maar volgens mij is het dan ook een... Ja, bijna moorddadig om dan naar buiten te moeten. Als je dus van 4 of nog meer lager, 4 graden, plotseling in de 34 graden staat. En dat is altijd in de schaduw gemeten ook nog. Dan krijg je volgens mij wel een klap voor je hazes als je buiten komt. En dat kan ook, tegenwoordig met de mentaliteit en de gesteldheid van de mens, kan dat ook wel heel erg finesse aankomen. En dan is er dus nu een discussie over of hittegolf nog wel een toepasselijk woord is. Gaan we ons daar echt serieus druk om maken? De hele wereld staat in de fik. Het is overal warm. Overal is ellende en narigheid. En dan gaan we druk. Maar ja, moet het dan niet eindelijk een superhittegolf zijn? Ja, oh ja, dan kunnen we zeggen. Ja, wij hadden een superhittegolf. Nee, wij niet. Wij hadden gewoon een hittegolf. Nee, wij zijn gewoon van normale komaf nog. Maar bij jullie in de wijk. Ja, nee, bij jullie in de Kankeroewijk. Ja, in de Kankeroebuurt. Daar is een superhittegolf, hè. Ja, dat is een dure wijk. Hè? Daar hebben ze dat. Jongen, gaat helemaal nergens meer over. Of voor de mensen die niet weten wat een Kankeroewijk is. Grote sprongen, maar niks in de buidel. Dus dan weet je daar ook alvast. Goed, hoop gewauwel weer op de vroege morgen. We gaan snowdrops. En dan denk je van sneeuwdruppels. Ja, als ik het nummer hoor krijg ik toch wel een beetje warm van. Maar het is een beetje een duister nummer. Maar ja, het heet snowdrops. Dat leek mij verkoelend.

The Pineapple Thief was dat met Snowdrops. Ja, ik vind een beetje duister sfeertje hangt erin. Muzikaal, het zit allemaal wel mooi in elkaar. Dat is sowieso, daar ligt het niet aan. Maar het sfeertje, hè. Ja, dat is met meer. Erik Ras heeft nu een heel lijstje ingestuurd met allemaal verkoelende titels. Maar de vraag is dan natuurlijk wel, zo'n titel kan wel verkoelend zijn, maar dan heb je het bijvoorbeeld over een ijskonijn. Ja, dat is een koud wezen, een ijskonijn. Maar is dat dan ook verkoelend? Of bijvoorbeeld, wat dachten we van een Ice Queen? Is dat dan... Nou, we gaan het meemaken. Ja, het zijn verkoelende woorden, dat sowieso. Ja, dan moet ik wel op play drukken natuurlijk, hè. Jongen.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
3: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een acht en een middag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
2: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
4: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
2: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A12 Duitse grens Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. 3 kilometer en 15 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En door een dagelijkse drukte eigenlijk gewoon viel op de A1 richting Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen. 4 kilometer en 10 minuten later op de plaats van bestemming. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en als je dit hoort, dan zit ze er weer. En sterker nog, dan hangt hier ook, sinds de laatste weken valt me dat op, ik heb het nog niet gezegd, maar dan hangt hier ook die kokoslucht weer.
1: Ja, ik had weer een fles.
0: Ja, dat is zo'n lekker luchtje. Oh, heerlijk.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nou, zeker met dit weer, dan met doe ik denken aan kokosijs. En
1: al dat soort dingen.
0: En pina colada en zo.
1: Dat, och, maar dat hoort bij deze tijd, hè?
0: Ja. Nou, ja. Dankjewel hoor.
1: Ja, graag goed. Gedaan.
0: Maar hoe is het?
1: Het is prima.
0: Hoe was je week?
1: Mijn week was rustig, maar ook wel leuk eigenlijk. Ja.
0: Ook wel leuk. Ja. Wat was er het leukste?
1: Nou, wat was er leuk? Het mooie weer natuurlijk.
0: Ja.
1: De hitte. Ik kwam vanmorgen hier binnen en het was een verademing dat ik hier binnenkwam.
0: Ja.
1: Ja. En,
0: ja, normaal heb ik een warme persoonlijkheid, maar ik denk, laat ik nou vandaag eens even het ijskonijn uit.
1: Ja, daarom. En dat heb je helemaal goed gedaan.
0: Ja.
1: Ja, maar nou ja, verder prima joh.
0: Nee. Ja, en ja, dan ben ik altijd benieuwd naar, wat was je verrassings?
1: Een hartige taart.
0: Een hartige taart?
1: Ja, en dat was dus een taart en die was gevuld met rundvlees en uien. Oh. En dat was met een partij lekker.
0: Oh. Rundvlees en ei, oh heerlijk. Het is bijna stoofvleesachtig.
1: Ja, zeg maar dan zo'n hartige, die taart eromheen, weet je.
0: Ja, die taart eromheen, ja.
1: Een beetje knapperige toestand. Mm. Maar het was super lekker, ja.
0: Ik heb zo'n buurman, daar draait ook altijd zo'n taart omheen. Maar dat is weer een
1: ander verhaal. Is dat een hartige taart of
0: niet? Nou, als ik dat zo zie, dan denk ik, nou, een beetje slof, een beetje muf.
1: Oh ja. Een beetje stoofvleesachtig.
0: Ja. Goed. Okay. Nou, ja, laten we meteen. Er zijn een heleboel verzoekjes. Ik heb iedereen gevraagd om zoveel mogelijk verkoelende verzoekjes aan te vragen.
1: Ja.
0: En dat lukt al aardig. Ik heb van jouw lijst een foto van vroeger. Toen het nog niet zo warm was.
1: Nee, van vroeger. Toen het nog leuk was.
0: Wat zou jij, als jij nou een foto van vroeger zelf mocht samenstellen. Wat stond daar dan op die
1: nou,
0: foto?
1: Heel veel.
0: Heel veel.
1: Ja, ik zou dan een hele grote, een collage maken, denk ik.
0: Een collage, maar wat moet er dan in ieder geval op staan?
1: Nou, het zwemmen.
0: Zwemmen?
1: Ja, even in de zomer dus.
0: In het open water natuurlijk.
1: Ja, in het Wilhelmina-kanaal.
0: In het Wilhelmina-kanaal, specifiek in het Wilhelmina-kanaal.
1: Ja, en toen woonden we vlakbij. En op de basisschool, ja, lagere school, daar was het zwembad. Het gemeentelijk zwembad was er ook bij. En dan mocht ik van mijn vader en moeder. Na school kreeg ik een dubbeltje, dus 10 cent. En dan mocht je daar kon je dan gaan zwemmen. En dan hoefde ik niet helemaal naar huis. Dus ik nam zwemspullen mee naar school en dan een dubbeltje mee. En toen zei mijn vader, als je kan zwemmen en je kan aantonen dat je kan zwemmen, dan mag je een abonnement op dat zwembad. Nou, en toen ik dus een beetje oefenen en proberen en doen. En toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn vader, ik kan zwemmen. En toen zei mijn vader, dat wil ik zien. Dus wij gingen de tuin door en dan waren we bij het Wilhelminakanaal. En die gooide me zo vanaf de steiger het kanaal in. Hij zegt, nou, zwem maar naar de overkant en terug, want jij kan het.
0: Ja.
1: Maar ja, hij stond natuurlijk wel klaar om in te grijpen.
0: Om in te grijpen, precies.
1: Maar het ging en ik mocht een abonnement. Dus dat soort dingen, dat zijn die kleine herinneringen.
0: Ja.
1: Ook leuk.
0: Ja. Ja, ik weet nog wel, jij hebt dan over Wilhelminakanaal, maar Prins Bernhard, die schijnt heel veel gezwommen te hebben in Juliana's kanaal.
1: Kan maar voorstellen.
0: Oh jee.
1: Zo, het is weer zo.
0: Ja.

0: Nou, ik moet even, ik moet even een stukje terug spoelen.
1: Wat dan?
0: Nou, ik hoorde iets en dan wil ik toch even zeker weten of ik dat wel goed gehoord heb.
2: Als de poes van een grootje.
0: Nou, dit stuk.
2: De was een bootje. En de...
0: Nou, dat stuk wat nu komt. Ik heb die uitdrukking nog nooit gehoord. En ik vind het schandalig op de vroege morgen.
1: Ja?
0: Ja,
1: nou,
0: luister.
1: Okay.
2: Het was zoiets als de poes van een grootje. De wereld was niet groter dan de...
0: Hoor je dat?

0: van mijn grootje.
1: Nou, dat dus. De dood was zoiets als de poes van mijn grootje.
2: Nou ja.
1: Nou, ik kan het bond maken af en toe, maar ja. Ik hoorde het Rob zeggen. Ik denk, nou, je kon al zien, hij was al eerder een beetje raar in het hoofd, volgens mij.
2: Waar jij aan denkt.
1: Ja, wat ik aan denk, ik hoor het.
2: Ja, iedereen hoort dat toch?
1: Hij brengt me op ideeën.
2: Oké, nee, dan is het goed.
1: De dood is als de poes van mijn grootje.
2: Ja, nou ja, dat kan toch?
1: Ja, maar ja. Ja, nou, maar
2: ik en als hij nou gezegd had, de kat van mijn grootje?
1: Dan nog. Dan vraag ik me af van, mijn grootje, dat is ook mijn oma. Zijn
2: oma,
1: of zo, hè?
2: Ja.
1: En de dood. En dan ga ik hardop, of dan ga ik visualiseren. En denk, oh ja.
2: Oh ja.
1: En dan ga ik ook mijn zintuigen gebruiken. En dan, oh ja, ja, ik ruik het. En weet je wel, dat soort dingen. Maar dan, ik verwacht het niet van Rob de Nijs. De dood is zoiets de poes van mijn grootje. Ja,
2: maar verder vond je het wel een leuk nummer.
1: Ik vind het nummer wel leuk. Maar daarom schrok ik daar zo van. Oh, maar, ik denk dat nou goed?
2: Ja, ik zag jou helemaal verbleken.
1: Ja. Ik verbleekte helemaal.
2: Ja, ik denk, dat gaat niet goed.
1: Ik moet even terugspoelen, want wat hier gebeurt is...
2: Ja, dat is typisch voor de woensdagochtend.
1: Ja, dat zal hem wel,
2: ja.
1: Maar het stond op jouw lijst. Ja. Jij begint met die viezigheid. Goed, we gaan even kijken naar de reacties.
2: Ja.
1: Koos die zegt, even kijken. Ja, dat zijn hele klappen. Dat ging erover. Hij werkt in een ruimte waar het 4 graden of koeler is.
2: Oh, ja.
1: En dan komt hij met dit weer bij 40 graden buiten. Dus die wordt gelanceerd min of meer. Hij zegt, die je krijgt als je vanmiddag buiten, dan pak ik... pak een beetje 3 naar 35 graden.
2: Ja, dat is natuurlijk wel vreselijk.
1: Dat is niet normaal, man. Dat is de poes van je grootje wel. Goed, en dan Tracy, goedemorgen. Fijn dat je ook weer van de partij bent.
2: Ja, goedemorgen, Koosie. Ik vind het leuk dat jij ook weer luistert.
1: En hij doet ook weer een verkoelend nummer aanvragen. Dus dat komt allemaal heel goed.
2: Dat komt helemaal goed.
1: Oké, en dan de schilders, die hebben hadden al een verzoekje gedaan en... De heer Van Ham, onze hulpschilder, die hebben sinds deze week volgens mij een hulpschilder, vraagt zich af of je ook Enya wou draaien. Hij kent jullie nog niet, hij komt uit Eindhoven, kan hij trouwens ook niks aan doen.
2: Nee, maar ik kom uit Tilburg.
1: Ja, dus,
2: dat is ook wat.
1: Dus dat zijn we haast band,
2: lotgenoten.
1: Lotgenoten, kijk, meneer Van Ham.
2: Meneer Van Ham, dat had je niet verwacht, hè?
1: Nee, hier zit Theresa Tilburg. Dus
2: dat.
1: Ja, en hij wilde iets van Enya horen. Dus ik zeg, wat wil je dan van Enya horen? Ja, Orinoco Flow of zo.
2: Oh ja, die ken ik ook wel.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja, hoe heet dat nummer?
2: Zeg het maar.
1: May It Be, dat is ook zo'n ontzettend mooi nummer van Enya. Ach.
2: Kunnen we dat dan niet doen?
1: Ja, ik weet niet of meneer Van Ham dat kan waarderen. May It Be in plaats van Orinoco. Kijk, Orinoco Flow zit wat meer ritme in. It Be is wat meer op je gevoel en zo.
2: Ja, maar het is woensdagochtend, hè? Dat moet wel kunnen, hè? Een beetje gevoelig.
1: Ja, en Eindhoven, hè? Dus daar zijn toch wel warme persoonlijkheden. Ja, dus die gaan meer voor het gevoel, toch?
2: Of? Ik denk het wel, ja.
1: Ja, jij kent Eindhoven.
2: Ja, ik ken. Ik had er familie wonen zelfs.
1: Oh, hij vindt het oké, meneer Van Ham. Is dat heel mooi. Nou, maar er zijn meerdere verzoekjes. En kijk. Goedemorgen Tracy. Wat gezellig dat jij er weer bent. Tilburg. Ik hoop dit jaar weer naar de Tilburgse kermis te gaan. Dat is René.
2: Ja, dat is René. Dat kan niet anders.
1: Ja, en dan zoekt ze altijd een vrijwillige die met hem mee wil.
2: Ja, ja. Dat snap ik wel. Maar,
1: En dan zegt El Japo, die zegt ons Triske.
2: Ja, dat is ook Tilburg. Want zo word ik in Brabant ook genoemd.
1: Ja, Triske. En dan hebben we Erik Ras, die zegt morgen Trace. En die heeft ook een heleboel nummers. En Bart Vis is binnenkomen vallen en die zegt goedemorgen Bas en Trace op deze zonnige dag.
2: Ja, het kan niet missen.
1: Nee,
2: jongens. Het is een woensdag, het is een leuke dag, het is een warme dag, een zonnige dag. Laten we niet klagen en genieten.
1: Ja, ik heb klaarstaan, want dat was de eerste die binnenkwam, de schilders uit Ermelo, met Dick Dalen en de His Deltones, met Missie Lou. En dat schijnt heerlijk te zijn om op te surfen op dat nummer.
2: Oké, nou dat gaan we dan straks doen.

0: Ja, ik zie meneer Van der Ham ons nog niet kent. Denk van, nou, dan gaan we van maatzekerheid even een dubbelplaatje van ons cadeau.
1: Ja, dat is helemaal goed van jou.
0: Ja, twee keer Enya en Orinoco Flow. Dat was een eerste verzoekje. En die andere was heel rustgevend. Maar ik denk, ja, misschien wil die toch een beetje vaart erin hebben.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Maar ik vind dit trouwens ook een heel mooi nummer.
0: Ja. Maar Enya heeft eigenlijk helemaal geen niet mooie nummers
1: gemaakt. Nee, die heeft heel veel mooie nummers, ja.
0: Ja, precies. Dus, nou, en dan zegt Mirjam, die wens ons goedemorgen. En, nou, daar gaat het ook de goede kant mee.
1: Het is allemaal goed gegaan gisteren. Maandag.
0: Maandag, ja.
1: Maandag, ja. Oh, vannacht lekker geslapen, net gedoucht. Ja. Dat is een hele onderneming, ja, ik kan me voorstellen.
0: Ja, ik ben al heel benieuwd, want Mirjam heeft er nu één over.
1: Ja, wat doet, wat doet ze daarmee?
0: Ja, wie krijgt er een knietje van Mirjam?
1: Ze heeft natuurlijk nog pijn en zo, maar dat gewoon flink wat van die pijnstilling nemen en, en lekker rustig aan doen.
0: Ja.
1: Nou ja, je zou niet anders kunnen natuurlijk, maar we leven met je mee.
0: Ja, ja, precies. En, nou, heel veel succes in ieder geval. Ja, ik vond de woordspeling wel mooi van wie geeft zijn knietje.
1: Ja.
0: Dus oppassen dat je geen verkeerde dingen zegt, maar voordat je het weet heb je een knietje van midden aan te pakken.
1: Ja, daarom. Ja, kijk dus, maar uit.
0: Dat dus.
1: Ja.
0: Goed, dan de nieuwsberichten komen dus binnen. En meneer Van Ham, de heer Ham, oh nee, Ham, ik zeg steeds Van Ham, maar de heer Ham.
1: Hoe zou die met z'n voren heten?
0: Ja, ik weet niet. Ze noemen hem gisteren ook al Ham. Dus misschien is het ook wel hun meerdere. Maar ja, het is een hulpschilder. Dus
1: ja, dan zal het niet hun meerdere
0: dan
1: zijn.
0: Dan kan je hem toch ook gewoon Piet of Klaas noemen. Ja. De heer Ham is wel heel serieus allemaal.
1: Ja, maar wij zijn niet zo serieus.
0: Nee.
1: Dus wij willen wel graag weten hoe dat hij echt heet.
0: Ja, hoe die
1: hoe
0: heet.
1: Hoe dat we moeten aanspreken.
0: Hoe spreken we hem aan, ja.
1: Want we doen niet aan meneer en mevrouwen.
0: Nee. Dus zeg het maar, is het schouderham of beenham of welke
1: of gerookte ham?
0: Gerookte ham kan ook nog, ja. Ja. Dus nou dat dus.
1: Nou, we zien het wel.
0: Dan gaan we naar het volgende verzoekje. Ja, we moeten er even bij vertellen. Het is vandaag een beetje NS-dag hier ook. We hebben een wachtlijst, want er zijn een heleboel verzoekjes. En dus de lijst is wat langer dan normaal. Dus normaal moet je dus ook even wat langer wachten op je verzoekje. Maar hoe dan ook, hij gaat voorbij komen. Sowieso.
1: Komt in ieder geval.
0: Dit is eentje en die komt van jouw lijst. Want die hebben we ook nog, de lijst van Trace.
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: Nee. Jongen. Die Enya, die is weet ook. Ja, dit is hem.
1: Ja.

0: Hatsje, en dat was een Cinderella Rockefeller. En we zetten een volgend verzoekje klaar. Maar om ook inhoudelijk programmatechnisch niet achter te raken, want we lopen helemaal achter de feiten aan, gaan we even de headlines van de NOS doen. Trace en ik nemen deze zomer om voor en dan noemen we het paginanummer erbij. En als je het hele bericht wil horen met de toegevoegde waarde van onze gezamenlijke kennis en alles wat wij in huis hebben, en dat helemaal volledig gratis, nou, dan moet je even het paginanummer doorgeven.
1: Ja.
0: Zo simpel is het.
1: Zo is het simpel.
0: Ja. Code oranje vanwege tropische hitte, 110.
1: Nederland daalt in Kids Ride Index, 109.
0: Eerst OV-staking en dan minder treinen, 104.
1: Aantal kinderontvoeringen neemt toe, 108.
0: Storing legt spoor Duitsland plat, 125.
1: Beekse Bergen zoekt ontsnapte aap, 105.
0: Spoorbrug op de Krim opgeblazen, 126.
1: OM eist levenslang in genocidezaak, 127.
0: Verkeer van de straat van Hormuz komt weer op gang, 129. Nou, dat zijn ze. Pagina 104 zit een abonnement op. Daar beginnen we altijd mee. En dan laten we het van jullie verder afhangen wat er moet gaan gebeuren. En dan gaan we verder met het volgende verzoekje van Kozenpoos.

0: Sjoe, Zandvier met zijn panfluit. Ja, hij is weer heel wat anders dan Metallica.
1: Ja, daarom dat ik wou net zeggen, wat een verschil, hè?
0: Ja, ik denk, ik ga dat verschil echt benadrukken, ja. Zodat Timmerham...
1: Timmer heet hij, hè?
0: Zo heet hij, ja. Timmerham. En ik zit me net af te vragen, zou de schilders in Ermelo een foutje hebben gemaakt?
1: Wat dan?
0: Dat ze het verkeerd hebben gelezen, dat het een Timmerman is. En dat die dus hem als hulpschilder in hebben gezet en een Timmerham noemen. Ja, ik weet het niet hoor.
1: Nee, ik weet het ook niet.
0: Maar hij is 40 en we krijgen er een foto bij zelfs van Timmerham die aan het schilderen is. Dus ja, het...
1: Is die 40?
0: Ja, dat wordt beweerd, hè?
1: Nou, ik zou het niet zeggen.
0: Eens even kijken. Schilders, ja... Hij is maar liefst 40. Maar liefst zelfs.
1: Maar liefst.
0: Ja, kijk, en daar is hij, Trace.
1: Ja, maar ik denk niet dat hij 40 is.
0: Nee, hij lijkt
1: 20, 25?
0: Ja, ja, nou, 30 hooguit.
1: Nou, hooguit, ja.
0: Nou kijkt hij niet in de camera.
1: Nee, dus dat is wel het verschil natuurlijk.
0: Het is de kleding.
1: Kijk eens even deze kant in.
0: Ja, precies. Timme, even een fotootje graag dat je ons aankijkt.
1: Ja, want we willen je wel groeten als we je tegenkomen.
0: Ja, precies. Ja. En korte broek aan, t-shirt aan, dat wil wel.
1: Dat wil wel, ja.
0: Wat is dat voor chique woning trouwens? Als je zo die deuren zie in die ramen.
1: Ik vind dat wel chic, ja.
0: Ja. Waar zijn jullie bezig, mannen? Laat ons dat gelijk even weten, want we zijn graag van alles op de hoogte. Dan eens even kijken. Dan had ik weer wat anders klaargezet, maar we gaan eerst even naar pagina 104. Doe jij hem even?
1: Ja, vandaag wordt een lastige dag voor reizigers in het openbaar vervoer. De dag begint met een landelijke staking die tot 8 uur duurt. Trein, metro, bus en trampersoneel voert actie tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. Daarna start de dienstregeling weer op, maar dat kan gepaard gaan met uitval en vertraging. Bovendien rijdt NS een paar dagen een aangepaste dienstregeling vanwege de hitte. Er rijden op meerdere trajecten minder treinen. De NS meldt dat vooral dubbeldekkers slecht tegen de hitte kunnen. De ANWB verwacht geen bijzondere drukte op de weg. Wel is er extra personeel om pechgevallen sneller te kunnen helpen. In de winter hebben ze last van sneeuw. In het najaar hebben ze vierkante wielen wegens blad. En nu is het weer te heet.
0: Vooral dubbeldekkers kunnen daar niet tegen.
1: Nee, ook dat.
0: Het is echt, Maar hoorde je net dus dat verslag in het nieuws. En volgens mij was dat die Spekman, die Hans Spekman van de PvdA.
1: Ja.
0: Die zit nu bij de FNV. Ik heb dat altijd zo'n smoezelige vent gevonden.
1: Ja, jij ook.
0: Ik dacht, verdamme, van ga eens onder de douche.
1: Ga eens wat scheren en doe eens gewoon wat kleren aan. Die wat frisser eruit zien.
0: Nou, en als hij dan het woordvoerder van de FNV van Werken Nederland moet worden. Dan is het wel heel triest gesteld met Nederland, hoor.
1: Ja, ik denk dat ze dan wel heel... Je wordt al moe als je die man ziet.
0: Oh, bah. Dat vind ik geen...
1: De laatste vent op de wereld zijn. Ik zou hem niet moeten.
0: Precies. Voor mij geldt precies hetzelfde.
1: Oh, ja. Zo is dat.
0: Nee, maar daarom, de PvdA heeft nooit kans gemaakt met Spekman. Ik vind het echt helemaal niks noppers nada.
1: Ja, het is gewoon een onsmakelijk figuur.
0: Eetlust, alles vergaat je als je die vent ziet en zo. En zou die ook een mevrouw Spekman hebben? Ik geloof daar niks van.
1: Nee, dat kan nooit. Nee. Wie wil dat nou?
0: Precies.
1: Af moet zijn dat net zoiets is.
0: Ja, dat kan ook nog.
1: Ieder potje past een dekseltje.
0: Ja, dat is ook wel weer waar. Ja.
1: Maar goed. Aan ons zal het niet liggen, maar hij doet maar lekker zijn best.
0: Nee, alleen waarom dat dubbeldekkers slecht tegen de hitte kunnen, dat vind ik toch wel een beetje een raar verhaal.
1: Dat is gewoon bladvulling, heet dat.
0: Nou ja, één voordeel was dat ze staakten tot 8 uur. Ja, dat er tot die tijd geen storing en vertraging was. Ja, zo gauw ze weer gaan werken bij de NS is het ook weer hopeloos. Dat zie je ook wel. Ze gaan weer beginnen, maar met minder treinen, want het is te warm.
1: Het is te warm. Ja, ik zeg dus, al. En in het najaar valt er te veel blad. En in de winter is er te veel sneeuw. En,
0: precies.
1: En weet je dat ik een kind ben van een spoorwegfamilie?
0: Oh.
1: Ja, erg hè?
0: Ja, maar ik kan maar. Waren jullie zeker de partij dwarsliggers?
1: Uiteraard, want die moesten er ook zijn.
0: Maar hoe zit dat? Vader?
1: Mijn vader bij de spoorwegen, mijn twee broers bij de spoorwegen, mijn zwager bij de spoorwegen, dus ik bedoel maar.
0: Ja.
1: Ja, twee zwagers bij de spoorwegen ook nog.
0: Nou.
1: Ja. Dus ja. En ik mocht dan gratis reizen.
0: Jij mocht gratis reizen, kijk.
1: Ja, en dat tot 21, hè?
0: Tot 21. En toen, moest je er vet voor betalen?
1: Toen moest ik ervoor betalen en toen ben ik maar gaan trouwen.
0: Ja, oh ja. Ja, dat kan je het beste doen. Hè. Want een slimme meid is op de toekomst voorbereid.
1: Daarom.
0: En dan, ja, precies. We gaan weer een ijsje eten, want de Ice Cream Man komt voorbij.
1: Ja, lekker. Ik wou dat hij hier langs kwam.
2: Dedicate one to the ladies.

0: Nou, de Ice Cream Man van Van Halen was dat. Van de verzoek van het klusteam, het RAS-klusteam, het Erik RAS-klusteam in de RK, ERKT. Ja, dat. En dan gaan we even kijken, want René die wilde volgens mij voor negenen. René heeft er ook altijd weer een tijdscode aan zitten.
1: Ja, die moet op tijd weer weg of boodschappen doen of zo. Weet
0: ja,
1: veel.
0: Ja, terwijl ze ook gewoon wat later kan boodschappen. Maar nou, goed, ja. Dat moet allemaal niet. Of een pagina 105 kunnen doen, zei ze dat. Dat zei ze voor de zouden jullie voor mij, als het lukt, voor 9 uur pagina 105 willen voorlezen.
1: Nou, dat kan toch?
0: Ja hoor. Ja. Er is een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen. De kuifmangabi loopt al een paar dagen vrij rond in de omgeving van de dierentuin in Hilvarenbeek. Het dier is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, zegt het park. De kuifmangabies leven in Beekse Bergen op een eiland. Het ontsnapte mannetje is mogelijk de gracht overgezwommen. Iets waarvan de dierentuin dacht dat het niet kon. Ja. Beekse Bergen laat weten dat mensen een nummer op de website kunnen bellen als ze de aap zien. Het dier zelf proberen te vangen of benaderen wordt afgeraden. De dierentuin zal de aap proberen te vangen door hem te verdoven.
1: Moet je hem toch wel in de buurt hebben?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: En dan ben je in de aap gelogeerd, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, met dus, zoiets. Ja.
0: Ik had dat wel eens verteld, hè, van die gorilla in de boom.
1: Nee, wat dan?
0: Nee?
1: Nee, vertel.
0: Oh, dat is een man die werd wakker en die deed zijn gordijnen open en die ziet er geen enkele gorilla in zijn boom.
1: Oh,
0: in de tuin.
1: In de tuin.
0: En denk ik vrij van, nou, waar komt die gorilla vandaan? Ja, maar ik ga niet naar buiten, ben helemaal gek. Dan ben je situatie gevaarlijk uit.
1: Ja.
0: Dus hij belt God, de gorilla-ophaaldienst van de gemeente. En zeg, joh, ik heb hier een gorilla in de boom zitten. Kan je die even komen afvoeren? Mm. Ja, ja, daar kwam ze. Er zou iemand gestuurd worden. En er komt op een gegeven moment een busje voorrijden. En er komt een man naar buiten. Eén mannetje. Met een geweer en een tackle. En een setje handboeien. En die komt naar buiten. Dus die belde aan en die komt binnen. En die vent zegt, wat is nou precies de bedoeling? Nou, zegt hij, deze tackle is getraind om gorilla's in de ballen te bijten.
1: Oh.
0: En die gorilla's die weten dat over het algemeen. Dus op het moment dat ik dadelijk de boom in klim, sla ik die gorilla op zijn muil. Mm. Die valt uit de boom. Jij laat de tackle los. En dan zit die gorilla denk, oh wacht even, ik moet mijn handen voor mijn ballen doen. Want hij gaat me bijten. Op dat moment kom ik naar beneden en doe ik hem de handboeien om.
1: Mm.
0: En dan hebben we hem te pakken. Oké, zit hij verder. Maar wat moet ik dan met het geweer? Nou, zit hij, stel nou dat die gorilla mij uit de boom slaat, moet je meteen die tackle doorschieten.
1: Wat een verhaal.
0: Ja, mooi hè?
1: Nou, prachtig. Ja.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
6: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
7: Je had het niet gehoord?
6: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
7: Ja, wat nu?
6: Geen idee nu. Even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
5: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
8: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
5: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Had er zelf nog een. Had jij nog iets?
1: Nou, ik had eigenlijk die aap, maar ja, goed dat...
0: Die aap?
1: Ja, die aap.
0: Ja, die hebben we dus al
1: die
0: gehad.
1: Die hebben we al gehad, ja. En, nee.
0: Nee, voor de rest heb je niks?
1: Nee, niet echt.
0: Nee, en dat we gedaald zijn in kidsreis. Ja, we kunnen niet altijd het beste jongetje van de klas zijn. Neem een keer genoegen.
1: We waren tussen de 10 en de 20 en we zijn nu boven de 20 of zoiets.
0: Ja, nou, maar nagaan zijn 200 zoveel landen en dan staan we op 22. Ik vind het prima hoor.
1: Nou, ik vind het ook.
0: Jongen.
1: Vooral zo doorgaan, zeggen we dan. Hè?
0: Met het aantal kinderopvoeringen neemt toe, dus daar gaan we weer omhoog. Dan zijn we weer de beste.
1: Ja.
0: Dus dat is ook goed geregeld allemaal. Ja. Nou, wat me wel opvalt is dat er heel veel nieuws is over spoor. Spoor in Nederland ligt plat, in Duitsland ligt plat. Bij de Krim ligt het plat.
1: Hebben ze er een opgeblazen, in spoor?
0: Hebben opgeblazen, ja. Dus wat dat betreft.
1: Nou ja. Maar vergeet niet dat de straat van Hormuz is weer open.
0: Ja.
1: Zolang het duurt.
0: Daar geloof ik helemaal geen ruk meer van. Want de een zegt dit, de ander zegt dat. En die zegt, ja nee, er moet tol betaald worden. Weer een ander zegt, nee joh, stikte van de mijnen. En,
1: ja.
0: Die Trump die heeft het voor elkaar. Niemand weet meer hoe het zit met zijn gelul.
1: Jongen,
0: echt waar, joh. Ja. Dan gaat maar Coro Oranje. Ja, nou, Coro Oranje. In Amerika hebben ze er echt last van.
1: Ja.
0: Die man is,
1: zelfs zijn haar is oranje.
0: Ja, daarom. Dus, goed.
1: Nou, oké.
0: Wij hebben geen headlines meer. Dan gaan we dadelijk de regio in.

0: Zo, nou dat was hem. Hoppa, ja. Dat doen we dadelijk even. Die gaan we dadelijk doen. Maar goed. Carrie Dea was dat. En daarmee hebben we het geopend. We gaan de regio in. We hadden geen headlines meer. Ik kijk even, er komt nog een mailtje binnen. Is dat wat? Nee hoor, dat is allemaal... het is allemaal goed. Ten eerste, ga maar even naar de afmeldingen, want we hebben een afmelding.
1: Ja, dat is de passie in de wijngaard. Die is geannuleerd vanwege de verwachte hitte. Het evenement Beleef Passie in de Wijngaard, dat gepland stond voor zaterdag 27 juni bij Wijngaard Tellecht in Ermelo, gaat niet door. De organisatie heeft besloten het evenement af te gelasten vanwege de te verwachten hoge temperaturen. Ja, de weersvoorspelling voor zaterdag laat de temperaturen zien die het volgens de organisatie onverantwoord maken om het evenement door te laten gaan. De gezondheid en het welzijn van standhouders, vrijwilligers en bezoekers staan hierbij voorop. Dit is geen gemakkelijke beslissing geweest, maar onder de verwachte omstandigheden vinden wij het belangrijk om geen risico's te nemen. Veiligheid voor iedereen die bij het evenement zijn betrokken, hebben onze hoogste prioriteit. De organisatie benadrukt dat Beleef Passie in de Wijngaard volgend jaar zeker zal terugkeren.
0: Dat kan toch ook volgende maand?
1: Ja, lijkt mij ook.
0: Ja.
1: Nou,
0: maar
1: ja, goed,
0: het lijkt ook wel alsof ze elkaar allemaal aansteken. Hè?
1: Ja, de sportmarathon gaat ook niet door.
0: Nee, de sportmarathon gaat niet door. Maar dat begint dan ergens in het land. Begint iemand, nee, dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen.
1: Nee.
0: En zo langzaamaan, want feitelijk, waar hebben we het over? Het is zaterdag 35 graden. Nou, je kan de schaduw opzoeken. Maar het zou toch gek zijn dat we niet meer tegen 35 graden, dat we niet meer naar buiten kunnen.
1: Ja, dat zou heel raar zijn.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, dat je in plaats dat je gaat hardlopen, dan ga je maar iets zachter lopen.
0: Ja,
1: langzamer
0: precies.
1: Lopen.
0: En, ja.
1: En de sportmarathon die begint vrijdagmiddag of avond, tegen de avond al. Dus dan is,
0: maar dat is wel 24
1: nacht,
0: uur. Dus,
1: ja, maar, dat is, maar dan is de nacht is ook cool natuurlijk.
0: Ja, is cool. Maar dan heb je de hele zaterdag nog achteraan.
1: Ja, dat dus, wel. Ja.
0: Dus, maar ik zit te denken, ja, wat gaan mensen dus nu doen? Dan gaan ze naar het strand, gaan ze in de zon liggen bakken.
1: Ja, ook dat.
0: Alsof dat, nou ja, goed.
1: Ja, dat moeten ze ook zelf weten.
0: Ja, ze zoeken het ook maar uit. Maar okay, het is in ieder geval afgezegd. Ja, ik ga er ook maar in mee. Ik heb vanmorgen de ochtendgymnastiek al afgezegd.
1: Ja, ook dat.
0: Doen we niet tijdens het programma. Ja, ik bedoel, niet omdat ik vind dat dat niet kan. Ik vind dat iedereen van alles kan en wij kunnen
1: maar
0: meer
1: moeten,
0: dan zelf denken.
1: Iedereen weet voor zichzelf wel wat je kan of niet.
0: Precies.
1: Je hebt je eigen verantwoordelijkheid.
0: Ja,
1: hoeft dat en
0: niet.
1: Maar zo'n organisatie die zulke grote evenementen organiseert als een sportmarathon, ja, daar kan ik me iets bij voorstellen.
0: Ja, precies. Maar bedoel, aan de andere kant, waar hebben we het dan over? Bedoel, uiteindelijk horen we dan dat bij een marathon in de hitte iemand overlijdt. Ja, dat kan ook net even. Broer, je hebt ook wel eens een auto waar in één keer een band lek gaat. Dan gaat toch ook niet zeggen, we gaan niet meer met auto's rijden,
1: nee,
0: want de banden kunnen lek.
1: Ja, nee.
0: Er kan altijd wel iemand bezwijken onder bepaalde omstandigheden. Ja, dat is dan maar zo. Dat is bedrijfsrisico, lijkt mij.
1: Ja, maar Herman die heeft jaren dus in de sporthal gewerkt.
0: Ja.
1: En er is twee keer een dode gevallen.
0: In die
1: tijd.
0: En waarom kwam dat dan?
1: Nou, de ene, dat was nog een jonge vent. Dat was met volleybal, geloof ik. Ja. Die sprong op en die kwam verkeerd neer. Hij deed het niet meer.
0: Okay.
1: En de andere, dat was een toeschouwer. De wethouder, Piet Kloosterman. Die zat op de tribune te kijken. En die stuiterde ook naar beneden.
0: Ja, en toen is volleyballen allemaal afgeschaft en de tribunes zijn definitief opgeruimd.
1: Nee, bedoel, maar daar kan je niks aan doen. Dat zijn,
0: nee.
1: Dan is het je, nou, ze zeggen, het is een stomme opmerking natuurlijk, het is je tijd. Maar van de andere kant, dat kan niemand tegenhouden.
0: Nee, mijn vader zei ook altijd, joh, als je tijd is, ga je.
1: Ja, en, maar wanneer is dan, je tijd dan, hè?
0: Ja, precies. Ja. Ik bedoel, als het de piloot zijn tijd is, ga ik waarschijnlijk wel mee.
1: Ja, met z'n
0: dus, maar ja, dan zei hij nee, want als het niet je tijd was, overleef je dat en zo. Ja, ja,
1: oh, ja
0: dus
1: ja,
0: geen spel tussen te krijgen
1: natuurlijk.
0: Ja. Maar goed, hoe dan ook, als dan gaan de lichten aan, laten we dat
1: maar doen. Laten we dat maar doen, dat lijkt me wel leuk, ja.

0: Lucas en Gea. Ja, dan gaan de lichten aan. Ja, dat was in, zeggen mensen, waar komt dat dan vandaan? Nou, ten eerste met de lijst van Trace, maar we hadden het net over mensen waar de lichten plotseling uitgingen. Nou, ja. En dan was dit even het tegenovergestelde.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja. Ja. Goed.
1: Maar dat gebeurt.
0: Ja, en Trace zei het net al even, maar we hebben het officiële bericht nog even voor ons. Ja. Hadden we gisteren ook al, maar de Puttense sportmarathon is afgelast. Hitte. 24 uur sporten gaat niet door. Ja, ik zei precies hetzelfde als jij gisteren al, van ja, het is grotendeels 's nachts.
1: Ja.
0: En, maar ja.
1: Maar jij bedoelt van de andere kant, er is dus ook klaverjassen en tafeltennis. En bedoel, dat zijn helemaal geen sporten waar je zegt van, moet je daar zo voor inspannen?
0: Nee.
1: Ja, dat, maar ja, goed, oké, ze hebben besloten om het niet te doen. En
0: maar de maatschappij is zo met excuses en herstelbetalingen en sorry's en verantwoordelijkheden. En jij moet dood en jij moet gecanceld. Mensen zijn zo bang dat er wat fout gaat en dat ze daar de schuld van krijgen.
1: Ja.
0: En dan wordt alles maar afgeblazen, want dan weet je mensen zeker dat er niks fout
1: gaat. Je kan het dan ook helemaal niet organiseren.
0: Precies, hè? Dat bedoel ik. Want 's winters kan er van alles gebeuren.
1: Ja.
0: En ja, zo langzamerhand denk ik van, wanneer houdt het de keer op? Hè? Broer, heb je die discussie nog meegekregen? Bij editie NL van RTL zijn ze er ook goed mee. Dan beginnen ze altijd met een vraag. Dan denk je, ja hoor, hebben ze dan met z'n allen de hele dag over nagedacht? Gaan ze daar weer moeilijk over lopen doen?
1: Ja.
0: Nee, of het woord hittegolf, of dat wel geschikt was.
1: Oh,
0: of er nu niet met deze week, met toch zoveel allemaal 35 graden, of dat dan niet een super hittegolf moest worden genoemd.
1: Dat soort dingen. Oh ja, nou ja.
0: Ja, dan denk ik, ja, joh, het wordt warm. Laten we het daarover hebben. Ja. En...
1: Maar dat weten we toch? Het is zomer, hè? Of tenminste, ja, het is zomer.
0: Ja.
1: En, ik weet ook nog dat ik als kind zijnde, dat het in de zomer ook, want dan hadden wij dan grote vakantie, zoals dat dan heette, was het ook heet. En dan gingen we hadden een tuin en dan hadden we dan zo'n grote heg. En dan gingen mijn vader en moeder onder de heg zitten en wat drinken erbij en noem maar op. Daar had je het helemaal niet over.
0: Nee. Nee,
1: dat
0: precies.
1: Was gewoon het spelpatroon wat de kinderen speelden, tenminste wat ik dan zelf ook deed, dat werd gewoon aangepast. Je deed gewoon een ander spelletje. Ik weet het niet hoor, maar hadden we het daarover?
0: Nou ja, ik bedoel, ik had het dit weekend thuis ook al over en dan had ik even gezocht op internet en wat de hoogste temperatuur. Ja, ik kwam op een gegeven moment bij een temperatuur in de jaren 70, 47 graden in Nederland.
1: Oh.
0: En 41 graden, dat was kort geleden, was in 2019.
1: Nou,
0: 41.
1: Nou,
0: en we hebben het nu pas over 35, joh, we hebben het over.
1: Ja, en Ingrid stuurde mij een verhaaltje van de week. En dat ging ook over hitte, zoals het vroeger dan was. Niemand had het erover, weet je wel. Er was een kerel die was aan het werk, een schilder of zo. En die had een vuile zakdoek en dan veegde hij het zweet van zijn kop. En zegt hij, wat is het donders heet? En die ging weer verder.
0: Ja. Ja, precies. Ik weet nog dat we op school zaten en dat ze toen zo zei, ja, maar als het zoveel graden bereikt, dan krijgen we, net zoals ijsvrij, kregen we dan zomervrij.
1: Hmm.
0: Nou, ik geloof 40 graden nooit vrij gaat hoor.
1: Nee,
0: we zaten gewoon op school.
1: Ik weet wel dat ik ook op school was. En er was een speelplaats met hele hoge bomen, weet je wel. En dan was het op een zeker, want ik zat op een nonnenschool. En dan mochten we dus in het speelkwartier, mochten we ons stoeltje meenemen naar buiten, mochten we onder de boom zitten. En dan kregen we aanmaaklimonade. De nonnen die kwamen dan met zijn grote ketel met aanmaaklimonade.
0: Dan moet je nagaan. En die liepen dan in die zwarte pinguïnpakken, toch?
1: Ja,
0: oh man, fucking warm.
1: En die hadden het ook nergens over.
0: Nee, precies. En wij hadden een school, het was een houten gebouw zonder airco, dus daar was het gewoon bloedheet.
1: Ja.
0: Van dat zwarte spul op dak.
1: Ja.
0: En dan ook nog gewoon open terrein, dus geen boom of niks.
1: Nee.
0: Jongen, je fikte gewoon af op je speelplein. En nou kijk, hier zitten we.
1: Ja,
0: groot geworden,
1: ja,
0: stoer.
1: Ik bedoel maar, tegenwoordig niks kan meer. Ze kunnen nergens meer tegen, maar ze praten het elkaar ook aan.
0: Ja, dat is het.
1: En dat is het, hè?
0: Ze steken elkaar aan.
1: Ja, ze steken elkaar aan. Nou ja, goed, oké.
2: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: I'm a fireball. En dat was Pitbull, hoorden we.
2: Zo.
1: Goed. Ja. Dan er komt er weer zo'n bericht waarvan ik denk, ja, is dat nou wel verstandig wat daar nou weer gebeurt?
2: Wat is er dan?
1: Dat is de verkeerde. Deze was er. Oh, ja. Afval in Putten wordt deze week eerder opgehaald. Nou zat ik even te denken. Eens even kijken, we hebben natuurlijk zelf ook warm. Zullen we dit eens proberen?
3: Afval in Putten deze week eerder opgehaald door hitte. Putten. De afvalwagens rijden deze week eerder door Putten vanwege de warmte. In diverse straten stonden gisteren al zakken te laat aan de weg. De gemeente vraagt inwoners daarom om het huis-aan-huis afval voor 7 uur buiten te zetten. Ophaaldienst begint vroeg de komende dagen, wordt het flink warm in Putten. Volgens de verwachting loopt de temperatuur woensdag op naar ongeveer 34 graden. Donderdag naar 35 graden en vrijdag zelfs richting 36 graden. Ook de gevoelstemperatuur kan flink hoger uitpakken. Voor de mannen van de ophaaldienst betekent dat vroeg beginnen, voordat de hitte op het heetst van de dag toeslaat. Daarom wordt het afval deze week eerder opgehaald dan inwoners misschien gewend zijn. Wie de zakken afval pas later buiten zet, loopt het risico dat de ophaaldienst al langs is geweest. Dat was gisteren in sommige straten al te zien, waar afval nog langs de weg stond nadat de ronde al was gereden. Afval voor 7 uur aan de weg, de oproep is duidelijk. Zet het afval deze week voor 7 uur aan de weg. Zo voorkom je dat het blijft staan en help je de ophaaldienst om het werk zoveel mogelijk in de koelere uren te doen. Dat is geen overbodige luxe. Werken achter een vuilniswagen is zwaar lichamelijk werk, zeker bij temperaturen ruim boven de 30 graden. Door de route eerder te rijden, kan een deel van het werk worden gedaan voordat de zon echt fel wordt. Afvalbrengstation beperkt open. Ook het afvalbrengstation heeft aangepaste openingstijden door de warmte. Op woensdag is het open van 11.00 tot 14 uur. Op donderdag en vrijdag is het afvalbrengstation gesloten. Op zaterdag gelden weer de normale openingstijden van 08.30 tot 12.30. Wie afval wil wegbrengen, moet daar dus rekening mee houden. Vanaf het weekend lijkt de grootste hitte iets af te nemen. Maar ook dan blijft het volgens de verwachting zomers warm.
1: Nou, kijk, ik snap allemaal dat ze rekening willen houden en iedereen wil matsen en werk van allemaal wat. Maar zeker met dit weer, als je het afval dus, als mensen het niet weten,
2: ja,
1: en staat buiten, dan gaat stinken, dan gaan muren, dan, ja, gaat van alles gebeuren.
2: Ja.
1: En mensen hebben het idee, ja, nou, ze hebben het niet opgehaald, maar ik haal het ook niet meer naar binnen, want ik kan er niks aan doen, ik heb het op tijd buiten gehad. Communiceer dit dan van tevoren.
2: Ja.
1: En doe dat goed. En dat kan natuurlijk niet, want je weet niet wanneer welke temperatuur is. Maar dan zou je eigenlijk moeten afspreken van... dat is... Kijk, dat bedoel ik. Daar kan je toch niks op afspreken?
2: Daar kan je niks op afspreken.
1: Ja, jammer.
2: Ja, en je hebt het risico ook nog dat het aan de straat staat. Mensen willen het niet meer terug naar binnen halen.
1: Nee.
2: En dat vogels die zakken kapot pikken. En dan, ja, krijg je die hele rotzooi licht op straat.
1: Ja.
2: Wat denk je dan?
1: Nou, precies. En als je kijkt van als je het langer binnen moet laten staan, dan kijk ik even naar waar ik woon in een appartementencomplex.
2: Ja.
1: Daar heb je al die schuurtjes bij elkaar ondergrof, op de eerste verdieping, zeg maar.
2: Ja, ja.
1: Nou, daar wordt het ook net zo warm als buiten.
2: Ja.
1: En als daar al afval staat te broeien, nou, ja, dat wordt ook...
2: Een maaienzooi.
1: Ja, dat wil je ook, ja, niet weten. Dus, ja.
2: Nee. We moeten zelf ook ons verstand gebruiken.
1: Precies.
2: Maar als je het niet weet... Ik bedoel, ik heb er geen last van. Want ik heb dus een container buiten staan. En daar kan van iedereen alles in. En die wordt gewoon geleegd. Klaar.
1: Ja, precies.
2: Hè? Maar als je de zakken aan de straat moet zetten... Ja, en je weet niet dat ze al geweest zijn. Ja, maar hoe moet je dat weten?
1: Ja, precies. Nou, ja,
2: dat, want ze zijn maandag dus al begonnen met vroeger te gaan rijden.
1: Ja, en dan krijg je nu dit bericht. En, ja, dan denk je, ja, daar is dat laat. Gisteren stond het buiten. Ja, en als je vandaag dat bericht krijgt, dan heeft gisteren niet zoveel zin.
2: Nee, dat is toch ook
1: maar
2: zo?
1: Ja, goed, het zal allemaal wel. Oh, tjoh, ja. Ja.

0: Zo, nou, dat was ook weer zo'n verhaal. Zo gaat het in vakantietijd, hè.
1: Oh ja, joh.
0: En bedoel, of het nou 37 graden is of 45. Vrouwen scoren of dranken nuttigen, dat doet iedereen gewoon wel. Dan wordt we nooit afgelast, hè.
1: Nee, dat blijft gewoon doorgaan. Ja, precies. En dan liggen ze overdag wel te slapen. En dan gaan ze s'avonds de hoofd op. En tegen de ochtend komen ze weer terug met een stuk in de kraag. En noem het maar op.
0: Ja.
1: En dan heb je dus grote lol gehad.
0: Ja, heb je grote lol gehad. Als Jaapo die zegt, bel even het gemeentehuis. Kijk hoe ze zich raad proberen te lullen over dat afvalverhaal.
1: Ja,
0: ja, dat zal wel weer een verhaal worden. Of niemand bereikbaar.
1: Nee, dat zal ze leren.
0: Vanwege de hitte.
1: Ja, ook nou, dat.
0: Protesten en klachten afgelast vanwege de hitte.
1: Ja, het gemeentehuis is ook gesloten.
0: Ja, want
1: het is te warm.
0: Het te zwaar allemaal.
1: Ja,
0: dat zijn van die dingen. Nou.
1: Nou, laat ik nou niet zeggen dat het gemeentehuis gesloten is, want straks heb ik het weer gedaan.
0: Ja, dan heb jij het weer gesloten.
1: Dan heb ik het weer gesloten. Nee, het gemeentehuis lijkt mij dat het open is.
0: Nou, we hebben een omgevingsvergunning is verleend voor het havenhart Harderwijk. Duurzaam wonen aan het water.
1: Is leuk.
0: Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Waterfront. De omgevingsvergunning is verleend. Dit markeert de start van de realisatie van 125 duurzame woningen in het hart van het vernieuwde havengebied van Harderwijk.
1: Dat
0: ziet er mooi uit.
1: Ja, prachtig.
0: Maar het mooie daarvan is dat de duurzame wijk.
1: Ja.
0: We hebben geen stroom meer, want net congestie.
1: Nee, oh ja.
0: Het gas en olie is op zo'n beetje.
1: Nee, hebben ze ook niet. Hoe doen ze dat dan?
0: Ja, waarschijnlijk gewoon hout verstoken of zo.
1: Ja, en dat mag toch ook niet? Dat is luchtvervuiling.
0: Sterker nog, zie ik daar nou een houten vlonder. Ja,
1: dat is helemaal hout.
0: Het ziet er hartstikke mooi uit, maar die duurzaamheid, hoe gaan ze dat realiseren?
1: Want dat kan gewoon niet.
0: Waar komt de energie vandaan?
1: Ja, dat weet ik niet. Dus zonder energie. Dus je moet in de kou zitten.
0: Maar het wordt wel een levendig middelpunt van het Waterfront.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Nou ja, het ziet er wel mooi uit.
1: Het ziet er
0: en als het dan
1: wel
0: lukt, dan is het wel een aanwinst. Is sowieso het Waterfront.
1: Ziet
0: er
1: mooi, hè?
0: Ja,
1: het
0: ziet er mooi
1: uit. Ja.
0: Of het echt een pretje is om er te wonen. Ik hoor ook dingen dat je de auto, geloof ik, ergens in hier moet parkeren.
1: Oh ja.
0: Als je op het Waterfront woont.
1: En wat dacht je van alle muggen en zo?
0: Aan het water, hè? Ja. En libelles. Die heb je daar ook?
1: Die heb je daar ook, ja.
0: Oh jee.
1: En kikkers,
0: En vissen.
1: Vissen
0: er stikt er ook van de vissen in het water,
1: natuurlijk.
0: Hè?
1: Ja.
0: Oh, als dat maar goed gaat.
1: Jongen. Straks komt de visboer langs.
0: Oh.
1: Die gaat eventjes vissen.
0: Nou.
1: En roken en noem maar op.
0: Ja, we gaan sneeuw erbij halen.
1: Laten we dat doen.
0: Sneeuw, even lekker koelen.
1: Lekker koel.

0: Snow, oftewel Heyo, van, hoe heet het, de club ook alweer?
1: Oh,
0: ik ben het alweer kwijt.
1: Nou ja,
0: nou, ja.
1: Niet erg. Komt door de warmte.
0: Red Hot Chili Peppers.
1: Ja.
0: En Erik Rassi reageerde net, en dat kon zijn op de muziek natuurlijk. Mm. Even kijken, Red Hot Chili Peppers, maar luister.
2: Lekker verkoelend.
0: Ja, maar dat gaat dus over een raketje.
1: Ja, en dat is een waterijsje.
0: Ja, een waterijsje.
1: En die staat op de steiger, denk ik.
0: Dat, ja, dat is een collega, denk ik. Hij is daar met Victor en met Timme.
1: Oh.
0: En dan is hij daar met Gijs en Gert en hij zelf. Dus,
1: dat is een hele ploeg.
0: Ja, een hele ploeg. Het RAS-klusteam noem ik ze maar even.
1: Oké.
0: Okay. Maar ja, dat dus. En die zijn aan het ijs.
1: Ja, nou.
0: Ik heb thuis ook een vriesvaak vol liggen met van die raketten.
1: Ja, lekker zijn die, hè?
0: Ja, en Bounty-ijs en Twix-ijs en hoe heet die andere ijs? Snickers.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Dus.
0: Zat. Maar raketje, dat is wel...
1: Ja, dat is... jammer dat hier niks in de vriezer ligt, hè?
0: Ja, dat is heel jammer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Ja, het is niet anders. Hè.
1: Nee, daarom.
0: Nee.
1: Wij lijden in stilte.
0: Ja, precies.
1: Alhoewel, stil valt wel mee.
0: Nou, hè? Lijden valt ook wel mee.
1: Ja, trouwens. Maar ja, ja.
0: Putten vraagt een echtpaar €94.000 aan bijstand terug te betalen.
1: Zo, dan hebben ze dat aardig voor elkaar gekregen.
0: Ja.
1: Tjee, hoe kom je dan?
0: De gemeente Putten moet opnieuw kijken naar een forse bijstandszaak rond verkoopactiviteiten op Marktplaats. Een echtpaar moet volgens de gemeente ruimt €94.000 aan bijstand terugbetalen. Maar de rechtbank Gelderland vindt dat Putten niet alles goed genoeg heeft onderbouwd. Het gaat nog niet om een definitieve uitspraak. Jarenlang bijstand en online verkoop. Sinds 2006 hebben ze bijstand ontvangen.
1: Ja.
0: Naar de norm voor gehuwden. En de gemeente kreeg in 2021 een signaal dat op bankschriften transacties stonden die konden wijzen op verkoopactiviteiten en inkomsten. De bankafschriften waren ingeleverd bij een verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belasting.
1: Ja, dat is goed stom.
0: Ja, dat is dan niet echt slim, nee. Daarna deed het sociale rechercheonderzoek. Volgens de gemeente had de man tussen 2013 en 2022 honderden advertenties op Marktplaats geplaatst. Ging onder meer om auto-onderdelen, gereedschap, kleding en messen. De gemeente stelt dat het niet meer ging om af en toe wat privéspullen verkopen, maar om activiteiten waarmee geld werd verdiend.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat moet je melden.
0: Maar honderden advertenties in 10 jaar tijd, dat zijn er dan tientallen per jaar. Ja. Dat is eentje per maand. Ja,
1: ja.
0: Ja, dat is een moeilijke grens altijd.
1: Maar als je in de gaten hebt en ze gaan je helemaal doorlichten.
0: Ja, nee, dan ben je het haasje, hoor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik noem het dan de Sjaak, maar jij noemt het het haasje.
0: Ja, het haasje, ja. Ja, ja. Ja, nee, ik denk ook altijd, bijstand is leuk en aardig, maar alleen als het een seksueel standje is. Ik bedoel, financieel moet je ermee oppassen.
1: Ja, want je hebt grote kans dat je alles terug moet betalen.
0: Precies, ja. Dus dat.
1: Maar
0: nou ja, we wachten het af. Het is te warm om er daar nu druk over te maken.
1: Ja, en
0: denk dan.
1: Ze hebben de €94.000.
0: 94, ja. Alsof het niks is. Hè?
1: Ja, of je... Nou, wat kan je er allemaal verkopen?
0: Ja.
1: Sure.
0: Maar dan zit ik me net wat te bedenken. Een norm voor een echtpaar is 1500 ongeveer per maand. Mm-hmm. En dat is maal 12, dat is 18.000. En als je dan 10 jaar lang fout bezig bent geweest, dan praat je over 180.000.
1: Ja,
0: en niet
1: dus
0: over
1: ik bedoel,
0: 94.
1: Dan komt er nog wat bij kijken natuurlijk.
0: Dus dan hebben ze waarschijnlijk €94.000 verdiend met de business.
1: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk niet allemaal winst. Dus ja, dat is nog een moeilijke...
1: Maar, ja, dat is ook moeilijk. Want ik bedoel, de provincie is het er ook nog niet mee eens. Dus
0: nee, de rechtbank ook niet. Nee,
1: nee, dat bedoel ik. Ja. Ja. Maar goed.
0: We gaan het afwachten. Iets zeg me dat we daar nog wel wat van horen.
1: Ik denk het wel.

0: Saskia en Andres, dat is lang geleden dat ik daar iets van gehoord heb, ja.
1: Ja, zij leeft al niet meer.
0: Oh ja, tuurlijk, Sandra.
1: Kroephoekje.
0: Kroephoekje, ja, dat mag je niet meer. Hè. Dat mag je nu niet meer zeggen.
1: Nee, maar ik wel.
0: Dan worden herstelbetalingen, Trace.
1: Ja,
0: dan
1: sorry,
0: moet je weer heel Molukkie en Indonesië weer van geld voorzien.
1: Ja, heb je trouwens die herdenking gezien?
0: Ach, ja.
1: Wat stond die Jette te stuntelen, man?
0: Ik,
1: verschrikkelijk.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als je een jochie bent en je wordt zomaar premier, dat je een hoop dingen voorbij ziet komen dat je denkt, ooit sta ik excuses aan te bieden aan iets wat in het verleden gebeurd is.
1: Toen bestond hij nog ineens.
0: Nee.
1: Nee.
0: En dat hij er nu staat en dan misschien wel een moment van zwakte van, ik sta hier toch echt doen. Ik hoop dat mijn vader en moeder kijken.
1: Ja,
0: en dat hij dan begint te stotteren en onzeker wordt en zo. Ja. Ja, die kans is vrij groot, maar we zullen het nooit weten.
1: Nee, daarom. Maar ik weet ook niet wat ze verder gaan doen.
0: Want ik zou die excuses niet eens willen, want iedereen weet wel dat tegenwoordig excuses gemaakt worden omdat dat een mode is.
1: Ja.
0: Niet omdat we het menen.
1: Nee, er wordt niks van gemeenschappelijkheid.
0: Nee, man. Dus, maar goed. Het is alweer tijd voor het laatste plaatje van dit uur.
1: Ja, zo, het gaat hard, hè?
0: En we gaan naar het strand samen met Erik Ras.
1: Oh, lekker, gezellig.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
6: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
5: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
7: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
5: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: daar waren we weer in het vierde uur alweer.
1: Ja, we zijn weer helemaal fris en fruitig terug.
0: Ja, en ja. En de laatste twee uur slaan we weer aan. We hebben nog een paar aantal verzoekjes hangen en we hebben nog nieuwtjes. Dus,
1: we komen er wel tot 12 uur.
0: Ja, er is eventueel nog wat ruimte voor verkoelende plaatjes enzovoort. Maar laten we eerst eens even beginnen met van jouw lijst om te zorgen dat we daar in ieder geval op

0: Nathalie van BZN. En ooit begon BZN zonder zangeres. En toen hadden ze een hitje, Sweet Silver Annie. Hmm. En dat ging over een meisje. Daar waren ze een beetje stiekem verkikkerd op. En die werkte dan in een viskraam, ja.
1: Oh ja, zoiets.
0: Natuurlijk in Volendam altijd. Voor de, iedereen ja, dat kan zit niet in anders. Viskraam, ja. Hè. Ik vraag me af wie er nog vis koopt, want ze hebben allemaal een eigen viskraam. Ja. Dus wat dat betreft. Maar dat was dus Annie Schilder.
1: Ja.
0: En die werkte met die haring, zilveren schubjes en zo.
1: Ja, ja, ja.
0: En die is dus later gaan zingen bij BZN. En toen was weer een viskraam minder.
1: Ja. Nou ja, goed.
0: En zo gaan die dingen. En dan, El Japo, die heeft ook een hitte foto gestuurd.
1: Ja, ik vind hem wel heel erg heet, laat ik het zo zeggen.
0: Een hete foto,
1: een
0: ja.
1: Een hete foto.
0: En je zegt ook, zo zie je maar weer, dat meerdere definities van heet zijn. En met het balkje precies op de juiste plaats.
1: Juist.
0: Ja, het is de radio. Ik ga toch proberen het te omschrijven.
1: Ja, vertel

0: hoe het eruit ziet.
1: Nou, er staat een...
0: Mooi weiland.
1: Een mooi weiland met een hekwerk ervoor. Ja. En daar staan twee koeien.
0: Nee, een stier en een koe.
1: Ja, maar is een stier dan geen koe?
0: Nee, natuurlijk niet. Het is een mannetje.
1: Oh, sorry. Twee runderen staan er dan. Ja, maar wacht even. We noemen toch... Ja. Is een stier geen koe?
0: Een bul.
1: Ja, nou ja,
0: een bul, of niet?
1: Het is een stier.
0: Een mannetjeskoe.
1: In ieder geval runderen, bruine runderen. Ja. Ook geen witbont of zwartbont.
0: Nee, helemaal bruin.
1: En de stier van de twee is denk ik heet. Of ze zijn allebei heet. Of de een is heet en de ander wil even een verkoelend waterslangetje aanbrengen of zo.
0: Ja,
1: maar die staat in ieder geval op de rug van die andere en die wil hem naar de stal toe douwen.
0: Nee, die wil kijken waar het gras hoger is.
1: Okay.
0: Zo kan hij dus kijken.
1: En dat hekwerk, dat staat met het hekje precies voor het geslacht van die stier.
0: Ja.
1: Nou moet iedereen het maar weten.
0: Ja.
1: Maar dat brengt me dus aan het denken, ik heb nog nooit... het geslacht van een stier gezien. Ik weet nog dat ik 9 was en dat ik op vakantie was in Valkenswaard op een camping.
0: Mm-hmm.
1: En daar liep een paard rond en daar zwabberde...
0: ook zoiets onderaan.
1: Iets onder en ik wist niet wat het was.
0: Oh.
1: Dus ik zeg tegen mijn moeder, ik zeg, wat is dat? Ja, zegt ze, dit is een beetje een raar paard. Die heeft een regenjas van iemand opgegeten op de camping. En je ziet die mouw nog hangen. En ik... geloofde dat echt. Ik dacht echt wel een raar paard die vreet regenjassen.
0: Oh, jee.
1: En dat zwingelde ook zo. En altijd gedacht een mouw. Ja, niet meer een leven lang natuurlijk.
0: Nee, maar wel een hele poos.
1: Op een gegeven moment kwam de aap wel uit de mouw.
0: Ja.
1: Maar hoe dan ook. Dat kon ze me toen op de mouw spelden.
0: Ja.
1: Maar van een koe heb ik dat eigenlijk nooit gezien. Is dat net zo'n geval als bij een paard?
0: Ja, weet ik veel.
1: Ja,
0: ik heb
1: het ook
0: nooit. Ik heb het nooit gezien. Mensen die van een boerderij komen, die weten dat wel. Maar
1: die weten niet beter. Nee,
0: ik weet dat niet. Ik heb dat ook nooit gezien.
1: Nou, Els Jaapo, vertel eens even. Is zo'n geslacht van een koe, is dat net zo'n joekel als bij een paard? Nou,
0: het zou te zien zijn, terwijl joekels, ja.
1: Joekels.
0: Ja. Of is het een joekel?
1: Ja, maar kijk, als je die foto vergroot...
0: Nou, dan is het best wel een flink ding.
1: Ja, ik zie daar een kabel lopen, een stroomkabel, maar die heeft daar niks mee te maken.
0: Nee, ik
1: denk
0: het niet.
1: Is dit dan helemaal het geval, zeg maar?
0: Weet ik dat.
1: En die gaat...
0: ik weet niet wat er...
1: Ja, ik weet het ook niet.
0: Nee, want die staart van het koebeest, die hangt er ook nog voor. Zie je?
1: Nee.
0: Ja.
1: Is dus, dat dit hier?
0: Ja, dat is...
1: Is
0: en
1: dat staart
0: zo naar
1: koe?
0: Beneden, en naar beneden, en dan... Die pluim eronderaan, dat is... Dat
1: maar dan
0: is
1: zou dit hierachter...
0: Ja,
1: dit?
0: Dat zou het geslachtsdeel van de stier moeten zijn.
1: Oh.
0: Dus het valt wel mee, hè?
1: Valt wel mee, ja. Zo te zien. Maar toch nog een behoorlijke lengte wel.
0: Ja, maar het is ook een groot beest.
1: Ja, dat is ook wel weer zo. Ja, nou, we zullen het afwachten, want Els Jaapo die zal ongetwijfeld reageren. En misschien heeft hij dat al wel gedaan. Wel lang, maar een hele andere vorm dan van een paard.
0: Oh.
1: Het punt komt inderdaad net boven het hek uit. Ah ja, het ziet er dan een beetje als een vishengel uit. Die vrij snel van dikte naar dun verandert.
0: Ja,
1: en dan zit er zo'n klein topje op.
0: Nou.
1: Ja, echt een pilie, zeg maar, zit er dan op.
0: Het is een pieleke.
1: Een pieleke, ja. En dan Koos die reageert erop en zegt... ik heb vroeger al eens een gedroogde bullepees gehad. Haha, daar kon je mooi mee slaan, joh. Ja, misschien doet deze dat ook wel, dat die koe daarna nog even klappen krijgt. Maar
0: ja, dat zou kunnen. Maar dat ding niet gedroogd is.
1: Oh ja, en nou, als we dan toch al Jaapo hebben. Er wordt altijd gezegd koeien in de wei, maar een stier is dus geen koe, begrijp ik net.
0: Nee.
1: Dus hoe zeggen we dat dan? Zijn het dan runderen, waaronder een stier en een koe?
0: Ja.
1: Of zo? Nou, graag daar even antwoord op. Gaan wij verder met een verzoekje.
0: Laten we dat doen.

0: Zo, dat waren ze, Snow Patrol. En ja, dan verwacht je niet met dit weer Snow Patrol. Hè.
1: Nee, dat denk ik ook
0: nee,
1: niet.
0: Nee. Maar ja...
1: Het was ook niet zo'n heel lang nummer, hè?
0: Nee, maar dat klopt. Maar wel even verkoelend, dus het idee van een beetje sneeuw. Goed, eens even kijken. Dan zetten we die even klaar, want dat is het volgende liedje wat we gaan doen. Maar we duiken weer even de regio in. Mm-hmm. Want wat hebben we nog voor nieuws uit de regio? Harderwijkse motocrosser Wessel van Wijk. Ondanks een valpartij, alsnog in de punten in Delfzijl. Ja, afgelopen weekend hadden ze dus kampioenschappen. En zo heeft hij dus toch nog punten verdiend, ondanks een valpartij. Nou, van harte gefeliciteerd, Wessel. Dan moet ik alleen even kijken waar de bericht is gebleven. En dan gaan we naar wonen in Putten. Blijft peperduur. Huizen boven de 6 ton en betaalbaarheid onder druk. Het is schandalig wat die huizen allemaal kosten.
1: Ja, dus gewoon, dus wie kan dat nog opbrengen?
0: Ja.
1: Ik vraag me dat af.
0: Wij zitten dan in een appartement, 90 vierkante meter.
1: Ja.
0: En daar zijn een aantal koopappartementen en een aantal huurappartementen.
1: Ja.
0: In dezelfde complexe hoek, zeg maar.
1: Ja.
0: Een woning waar wij dus huren, is te koop voor 7,5 ton.
1: Zo.
0: 90 vierkante meter. 7,5 ton, 2 slaapkamers. Ja, dan denk ik 7,5 ton. Ik woon op een penthouse in Harderwijk, in 3 landen.
1: Ja.
0: Nou, toen we daar kwamen, dat was in 2007, toen was de vraagprijs 292.000.
1: Ja.
0: We zeiden al, dat is niet te betalen, man. En in no time, in 3-4 jaar tijd, was dat naar 4,5.
1: Ja.
0: Maar we zitten nu in Putten en dan hebben we dus... En dat waren penthouses van 130 vierkante meter.
1: Ze zijn dus behoorlijk groot.
0: Met een inpandige parkeergarage nog en een schuur er nog bij. Dus bij elkaar 150 vierkante meter, echt groot. En, toen we daar weggingen was dat iets meer dan 4 ton.
1: Ja, het is wat.
0: En nu 90 vierkante meter, 7,5 ton.
1: Ja. Je kan geld verdienen als je geld hebt.
0: Ja, als je huizen hebt. Maar dan moet je geen bijstand hebben, dan moet je terugbetalen.
1: Nee, dan moet je terugbetalen.
0: Ja. Goed, maar dus in Putten blijft het ook onbetaalbaar, zeg maar. Nee. Ja, het is niet anders.
1: Nee, daarom.
0: Kunnen we lang en breed over hebben. Maar,
1: en toch zijn er mensen die het kopen.
0: Ja, iedereen gaat natuurlijk proberen om een bod uit te brengen. En dan maar 3 banen of 4 banen.
1: Ja, je weet
0: of
1: het.
0: 11 kinderen die ook allemaal moeten gaan werken en zo.
1: En
0: dan moet je weer een groter huis hebben. En
1: dan moet je van de kinderbijslag.
0: Ik vond gisteren ook zo'n mooi verhaal.
1: Wat dan?
0: Een heleboel mensen, 40% kon niet meer rondkomen. Want ze hadden zich verkeken. De kosten van kinderen vielen hun tegen.
1: Oh.
0: En dan denk ik, het zal even wat zijn. Even een paar dagen lol trappen, 4 kinderen op de wereld zetten en dan de overheid of de werkgevers laten betalen, weet je wel. Ja, dat is het. Als je kinderen wil en van alles tegelijk wil, dat kost geld. Hè?
1: Ja, dat kan gewoon niet.
0: Nee, precies.
1: Nee. Ja, die kinderen hebben is tegenwoordig ook een luxe.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Je maakt zelf dat die kinderen ook veel eisend zijn.
0: Ja, precies, ook dat. Want als je nooit thuis bent, dan moet je ze constant weer vergoeden. Excuses, herstelbetalingen, noem het allemaal.
1: En je moet dus onderdak voor ze vinden. Dat moet betaald worden en alles met elkaar. Ja.
0: Maar je kan het proberen.
1: Ja.
0: Zoals Pink doet ook. Try.

0: Ja, en dat was Pink met Try. Ja, je kan alles proberen tegenwoordig. Eens even kijken. We gaan weer even de regio in. Een afgebroken tak raakt een lantaarnpaal bij Essenburg. Nou, dat zijn ook verhalen, hè?
1: Ja, man. Dan moet je kijken wat een... Ja, wij zien die foto's hier natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar het is wel een bende, hè, gelijk.
0: Ja, het is meteen... Het is ook een afgebroken tak. Ja, dan ja, denk ja. je aan een, zo'n kersttakje.
1: Ja, maar dat maar zo... Dit, maar dan moet je kijken wat een dikke bomen dat zijn.
0: Ja.
1: Dus die takken die eruit vallen...
0: Dat zijn eigenlijk al bomen.
1: Dat zijn al bomen, ja.
0: Ja, ja en die lantaarnpaal is ook helemaal tegen de vlakte.
1: Ja, dat moet je nagaan, dus, ja. Zelfs een naambordje hangt er nog aan.
0: Ja, precies. Maar dat is bij de Essenburg, dat is dus, ja. Maar dat is niet in Putten, toch?
1: Nee, dat is Harderwijk.
0: Ja,
1: maar het bericht staat over Putten.
0: Ja.
1: Want van Putten is ook nog steeds... want er moest de brandweer naar de Essenburg, van Putten zeker.
0: Oké, okay, ja, dat zal het zijn geweest. Ja,
1: daarom.
0: Goed. Ja. Nou, en dan de sportieve dag tijdens Orion Spektakel in Putten.
1: Ja, dat was vorige week zaterdag.
0: Ja, dat was afgelopen zaterdag. Ja. Dat is al weer een poosje geleden.
1: Oud nieuws, ja. Je kon, als je je autootje nog kwijt wilde, nou, dan kon je hem niet bij de sporthal zetten.
0: Oh ja, had jij natuurlijk zo zicht op, hè?
1: Ja. Ja, daar heb ik al een zicht op.
0: Ja,
1: en denk maar, ik, wat zal er weer te doen zijn?
0: Het enige grote positieve nieuws van dit bericht is dat het gewoon doorging.
1: Ja, maar
0: nu gaat niks meer door.
1: Het was ook binnen, hè?
0: Ja.
1: Ja, het was in de sporthal.
0: Ja, maar de sportmarathon is ook grotendeels binnen.
1: Ja, wel voor een groot gedeelte, ja.
0: Ja, dus nou goed, we gaan zo eens even kijken wat er dan eventueel nog meer afgelast is.
1: Ja. In ieder geval, die sportmarathon, daar hebben we het al over gehad.
0: Ja, de ochtendgymnastiek bij de Wereld Wordt Wakker is afgelast.
1: Ook al, ja.
0: De wijnproeverij in Telgt gaat niet door.
1: Gaat ook niet door. Misschien is er nog wel veel meer.
0: Ja, we gaan zo kijken.
1: Want, dat beach volleyball of zoiets.
0: Ja, maar dat duurt nog even voordat dat zover is.
1: Maar dat stond al dat het doorging.
0: Ja, maar dat is ook niet komend weekend volgens mij.
1: Nee, ik denk het ook niet.
0: Nee.
1: Maar dan moeten ze het hele plein vol zand gooien dan.
0: Ja, dan gooien ze vol zand.
1: Nou ja.
0: Maar we gaan na het volgende plaatje even kijken wat er nog meer afgelast is.
1: Goed.

0: Ja, we worden meteen geholpen weer door Jean en allemaal, door Jannie en allemaal niet. Jannie die zegt, ja nee, maar de Essenburg ligt wel in Putten.
1: Ja, maar weet je, ik was in de war met het klooster.
0: Ja, dat ik was in de war met het kasteel. Ja, richting hier die kant op.
1: Maar dat heet ook de Essenburg.
0: Ja, precies, daar was ik ook mee in de war. Ja. Maar
1: gelukkig dat er luisteraars zijn die ons meteen weer op het goede pad zetten.
0: Want Koos zegt ook, het is in de wijk waar het oude SCC-terrein was. Oh, ja, maar dat weet ik dan maar niet.
1: Ja, ik wel.
0: Heeft daar het SCC-terrein gezeten? Ja, in de Klaarwaterboslaan hoek daar?
1: Ja. En aan de hand was dat was er ook wat, er werd de kermis gehouden vroeger. En hoe heet het? Met het oude jaar het vuurwerk. Dat was allemaal daar.
0: Dat was allemaal daar in die wijk? Ja. Dus bij de Hoflaan daar. Naar de kruispunt.
1: Ja, maar toen was de oude nieuwe woningen en zo, die stonden daar nog niet.
0: Nee, dat was waarschijnlijk één groot terrein. Want ik ken het alleen maar. Jan Dopmerg woonde daar. Jan is een paar jaar dood. Hè.
1: Ja, maar die woonde naar de hand toch, daar tegenover jou? Waar jij nu woont?
0: Ja, precies. Want ik kon toen die onderuit ging, zeg maar.
1: Ja, jij kon hem zo zien onderuit gaan. Ja, bij wijze van spreken.
0: Ja, dat was heel apart. Ook alweer vier jaar geleden, volgens mij.
1: Ja, het is wat, hè? Ja. Tijd gaat snel.
0: Ja, echt wel. Ja.
1: Maar in ieder geval, dus de Essenburg is wel Putten.
0: Inderdaad. Ja. Dus dan hebben we dat in ieder geval gecorrigeerd.
1: Ja. Dankjewel
0: allemaal. Ja. Normaal zeg ik Jean et Allemand. Dat is Frans voor Jan en allemaal. Maar in dit geval Jannie en Allemanie. Dan hebben we dat allemaal maar gehad.
1: Zo is dat ook.
0: Dan hebben we nog een paar verzoekjes van Erik Rastaan. Die heb ik al even genoteerd. Dus die staan in een apart mapje nu. Zodat ik ze niet meer ga vergeten.
1: Nee, kijk uit.
0: En dan de diersoort rund valt onder de herkauwers. De evenhoevige en uiteindelijk onder de zoogdieren. Officieel is een mannelijke rund een stier en een vrouwelijke rund een koe. Maar in de volksmond wordt regelmatig elke rund als koe aangeduid. En als het rund gehoornd is, denkt men vaak dat het een stier is. Maar dat hoeft dus ook weer helemaal niet zo te zijn.
1: Doe niet zo moeilijk.
0: Zo
1: is het wel natuurlijk.
0: Ja, die laten zich ook ombouwen natuurlijk. Ik wil altijd een stier willen zijn. Ik ga een paar hoorns laten plaatsen. bij wijze van spreken. Dus, feitelijk zijn het runderen, herkauwers en eigenlijk evenhoevigen.
1: Ja, en zoogdieren.
0: En zoogdieren ook nog.
1: Ook nog.
0: Ja. Nee. Ja, een wijfel vissen lijkt mij niet echt mogelijk. Hè?
1: Nee, dat lijkt me ook niet.
0: Nee, vijver, dat zou hem toch wel weer wat
1: Nee,
0: anders.
1: Maar dit is een plaatje met een heleboel tekst.
0: Ja, en een leerzaam programma blijft het op deze manier. Hè?
1: Ja, daarom.
0: Ja, dus dat
1: is alle foutjes die wij maken worden gelijk hersteld.
0: Ja.
1: En dat is heel goed.
0: Goed, dan gaan wij naar Herman Berkien.
1: Oh ja.

0: Hartje van het klusteam, Erik Raas klusteam, was het. Waar is toch mijn caravan?
1: Ja, je zal hem maar kwijt zijn.
0: Ja. Ja, dat is ook weer zo'n ding, hè.
1: Ja.
0: Ja, goed. Eens even kijken. Die zetten we even stop. We duiken weer even de regio in. Code Oranje in Putten. Deze evenementen zijn afgelast en andere gaan door. Een super hittegolf, daar hebben we het al. Dreigt ons land binnen te dringen. Uit voorzorg hebben meerdere organisaties bekendgemaakt dat evenementen eind deze week niet door zullen gaan. Maar niet alles is deze week afgelast in Putten.
1: Nee,
0: de wereld draait door, gaat gewoon door. De sportmarathon, die gaat dus niet door. Dan concours Putten. Na een afwezigheid van 15 jaar stond het concours Putten weer op programma. Van 25 tot en met 27 juni zou er op het terrein van het Hippies Verbond een concours worden georganiseerd. De organisatie heeft laten weten dat vanwege de voorspelde hitte het evenement op donderdag 25 juni en vrijdag 26 juni niet door zou gaan. De zaterdag 27 juni gaat volgens de planning nog wel door. De organisatie laat weten dat de definitieve planning voor het zaterdagprogramma later bekendgemaakt wordt.
1: Nee.
0: Het is mooi zijn voor zaterdag.
1: Ja.
0: En dan, ondanks de voorspelde warmte, heeft de organisatie van de Haringparty laten weten dat het element voor het goede doel wel doorgaat. Ja, natuurlijk, ja, die vis die zwemt gewoon.
1: Ja, en de vis moet zwemmen, hè?
0: Ja.
1: En dat is dan in de Aker, dat is ook binnen.
0: Ja, en dat is aanstaande donderdag.
1: Ja.
0: Dus met dit jaar een veiling voor Duchenne. Dus dat gaat dus wel door. Nou, in ieder geval, heb jij al een maatje? Heb je al Hollandse nieuwe
1: gehad? Nee, ik heb ze nog niet gehad. Ik zou ze gaan halen, maar ik denk met dit weer ga ik eigenlijk geen vis eten.
0: Jij hebt gewoon het vis halen afgelast.
1: Ja. Maar ik eet vandaag wel zalm.
0: Oh.
1: Gerookte zalm.
0: En dat weet je nu al?
1: Ja, want die heb ik in mijn koelkast liggen.
0: Oké, en vanavond heb je ook weer een verrassingsdiner?
1: Nee, dat gaat vanavond niet door.
0: Oh,
1: want het,
0: afgelast, weer de warmte.
1: Nee, het jongetje is jarig geweest en die heeft vandaag zijn kinderfeestje.
0: Oké.
1: Ja.
0: Zijn kinderfeestje, hoe oud is het jongetje dan?
1: 5.
0: Maar die kookt toch niet voor jou?
1: Nee, maar zijn vader die kookt.
0: Oh, oké.
1: Maar, hij mag zijn vriendjes uitnodigen en dan gaan ze wat leuks doen. Omi was daar niet welkom bij.
0: Nou, je bent net zo groot als hun.
1: Ja, zo.
0: Dus ze had gewoon ertussen gekund. Goed.
1: Nou ja, dat is... nou ja, goed, oké.
0: Ja. Even muziekje.
1: Ja, even muziekje.

0: Zo, even een beetje Ierse gezelligheid
1: ja,
0: erbij.
1: Ja, was even leuk, hè?
0: Ja, wel ja. Warm, zo'n ja, zo'n druk dansje.
1: Even lekker bezig zijn.
0: Ja. Nou, ziet me weer wat er binnen.
1: Wat dan?
0: Nou, als je bijvoorbeeld in december kijkt, hè, dikke pakken sneeuw. Ja, ja, dat hebben we al lang niet meer gehad, maar over het algemeen wordt het wel zo afgebeeld. Dikke pakken sneeuw, temperaturen erg laag. En dan komt er altijd met kerst zo'n Coca-Cola vrachtwagen voorbij
1: ja,
0: rijden.
1: Ja.
0: Helemaal volgeladen met Coca-Cola. Ja. Joekel van een wagen.
1: Ja, en die rijdt door die met de kerstman.
0: Met de kerstman ja, en door de sneeuw.
1: Door de sneeuw, ja.
0: Nu zouden we een glas cola erg op prijs stellen. Heb jij die vrachtwagen zien rijden?
1: Nee.
0: Met deze temperaturen?
1: Nee, ik niet.
0: Nou, wat een onlogica weer, ja, hè?
1: Ik hoorde wel dat er dat de strooiwagens klaarstaan.
0: Nu?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Want het schijnt dat het asfalt gaat smelten bij een bepaalde temperatuur.
0: Oké. Okay.
1: En er wordt gestrooid.
0: Er wordt gestrooid.
1: Ja.
0: Nou, zo zout heb ik nog nooit gegeten.
1: Ja. Vanmorgen met film, met foto erbij.
0: Ja. Oké, okay, dus ja, de asfalt gaat smelten.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja,
0: we goed bezig,
1: ja,
0: zeggen we dan. Ja, ja, joh.
1: Dus even dat strooizout moet ook op.
0: Ja. En dan zijn de archeologische vondsten gedaan in Putten.
1: Ja, leuk.
0: Bij afgravingen bij Halvinkhuis in de Nieuwbouwwijk.
1: Ja.
0: Door studenten archeologie van het Saxion Hogeschool in Deventer. En die gaan vrijdag 26, dus aanstaande vrijdag, vondsten presenteren die ze gevonden hebben. Nou, dat zal wel afgelast worden. Maar tot nu toe gaan ze gewoon door. Onder meer zijn er aardewerk scherven gevonden en sporen van een boerderij.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk koeienstront of zo.
1: Ja, dat soort dingen.
0: Studenten willen hun ervaringen graag delen met inwoners. Dat kan tussen 10 en 12. En tussen 1 en half 3 in het kerkelijk centrum De Aker aan het Fontanesplein. Is De Aker een kerkelijk centrum?
1: Ja, nou, ik weet eigenlijk niet. Het is, ja, ik denk het wel, want het hoort van de kerk, geloof ik.
0: Oh, heb ik nooit geweten.
1: Nee, ik eigenlijk ook niet.
0: Dacht maar dat het een soort wijkcentrumpje was?
1: Nee. Maar ik denk dat het, omdat het van die oude kerk is, geloof ik, hè?
0: Ja.
1: Ik ben niet.
0: Ja. Nee, maar de kerk, dat moet je geloven.
1: Dat het, ja, en dat het dan, dat, ja, onder, dat het daarvan is of zo.
0: Ja.
1: En dan is het wel een kerkelijk centrum.
0: Nou.
1: Maar daar zal het wel cool zijn van binnen.
0: Ik denk, ik heb ook nog wel wat aardewerkscherven liggen. Om een beetje gaan presenteren. Een beetje entree vragen en zo.
1: Ja, heb je met het... hadden jullie ruzie? Heb je het met servies gegooid?
0: Ja, we hadden een Griekse maaltijd.
1: Oh, ja,
0: dan moet
1: dat,
0: je alles over je schouder gooien en zo. En dat
1: ja,
0: wordt allemaal kapot dan. Ja. Dus dat kan mooi verkocht worden. Ik heb geen bijstand, dus
1: nee,
0: ik
1: dan moet je zoiets ja, en voordat je aan 90.000 euro
0: ja,
1: bent, dan
0: precies.
1: Dat duurt nog wel even.
0: En weet je wat ook zo leuk is?
1: Nou.
0: Hè? Heb je altijd al je favoriete lied vanuit de toren willen horen? Maar
1: dat
0: rijmt ook
1: dat
0: nog
1: rijmt,
0: mooi.
1: Ja. Ja,
0: uit
1: ja,
0: de toren willen horen.
1: Ja.
0: Op zaterdag 11 juli maakt de stichting Beiaard Harderwijk dit mogelijk. Stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek zit dan van 11 tot 12 uur boven klaar om verzoekjes te spelen.
1: Maar hoe kan je die verzoekjes indienen dan?
0: Ja, dat Want, is ook weer een dingetje.
1: Ja.
0: Bij het VVV-punt Heerlijke Harderwijk aan de Markt 1 kunt u tussen 10:30 en 12 uur bij de bestuursleden van de stichting een lied uitkiezen en aanvragen.
1: Oh.
0: Een lijst met 200 nummers.
1: Maar hij speelt maar een uurtje.
0: Ja, precies. Ik zit al te denken, als we nou Child in Time aanvragen, Paradise by the Dashboard Light, ja, Stairway to Heaven en nog zo'n lang ja, geval, dan is het klaar.
1: Dan ben je met 3 nummers klaar.
0: Precies. Maar nee, het wordt gebijaard op 47 klokken.
1: Ja, dat zijn er best veel, hè?
0: Ja, vind ik ook.
1: Ja.
0: 47 klokken, hallo.
1: Ja, dan.
0: Maar goed, je kunt het dus daaruit kiezen. En wel bij de bestuursleden, hè?
1: Ja,
0: niet gewoon van een lijst, nee.
1: Nee, ik bedoel,
0: moet
1: ik
0: wel
1: weet,
0: via
1: want
0: bestuursleden.
1: Ik dacht, je moet naar boven klimmen en dan ga je aan die meneer vragen van wil je dat of dat nummer voor me spelen? En dan moet hij het eerst opzoeken en zo. Dus nee, dat, zo werkt het niet. Je moet
0: oh,
1: het gewoon.
0: Maar ik zie dus net, dit is een voorproefje. Op
1: ja,
0: de zomeravondconcerten.
1: Ja.
0: 6 vrijdagavonden van 8:30 tot 8:30. Wordt er gespeeld door de Stadsbeiaardier en door gastbeiaardiers. Vooral voor meer informatie kijkt u op www.beiaardharderwijk.nl. De Beiaard, dat is ook zo'n horeca
1: gebeuren. Het Ros Beiaard.
0: Ja, daar richting Hulshorst.
1: Ja.
0: Daar staat ook de Beiaard of de Beiaard of zo.
1: Ja, zoiets.
0: Ik weet het ook niet precies.
1: Maar ja, zo'n klokkenspel heet ook een bijaard, schijnbaar.
0: Oude klokkenspel, dat ligt daar weer in de buurt van de aanbijaard. Jongen.
1: Je bent wel bezig vanochtend.
0: Oh, sorry hoor, sorry.
1: Nee, het blijft spannend.
0: Het blijft spannend, ja.

0: Zo. Ja, en dan gaan we nu afsluiten dit uur alweer met een verzoekje van Erik Ras. En ik pak hem er even bij. Ja, dat is wel een koelend nummer. When Hell Freezes Over.
1: Nou, kom op maar. Dat is een dubbel.
0: Wat zei je?
1: Ook een dubbel plaatje. Metallica.
0: Ja, Metallica.
1: Metallica.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer, het is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, dat is even een Turks-Ierse ja, samenkomst, whatever, wat het ook maar is.
1: Ja.
0: En daarmee is het laatste, het vijfde en het laatste uur van De Wereld Wordt Wakker geopend vandaag. Oh, wacht even, dan begint die cel meteen weer te lopen. Dat is niet de bedoeling.
1: Nee. Nee.
0: Ah, die willen ook allemaal naar huis, die artiesten.
1: Ja, die hebben het ook allemaal benauwd en morgen weet ik veel wat. Morgen weet ik veel wat.
0: Ja, we gaan het laatste nieuws nog even doorjassen. En

0: Ja, en dan... dat was een Peter Schaap. En we hebben het net al over runderen gehad. Nou, er komt ook nog een schaap voorbij.
1: Ja, het wordt hier wel een beestenboel.
0: Ja, maar het blijft leerzaam, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: Maar een waardevol... en dat allemaal gratis en voor niks. Hè?
1: Nou, zo is dat ook.
0: Ja. Ja. Goed, we gaan weer even de regio in. We hebben nog de slagerthuis.nl aangepaste openingstijden van de winkel. De Slager Thuis, zit die ergens dan?
1: Ik zou het niet weten.
0: Ik zou het ook niet weten.
1: Maar dat is zeker een of andere ding wat je kan bestellen dan of zo,
0: ja,
1: op internet.
0: Maar ja, ze hebben een winkel met aangepaste openingstijden.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Om de kwaliteit van ons vlees te kunnen behouden, alles koel te kunnen houden en om de koelingen te kunnen laten draaien, moeten we helaas de service aanpassen. Voor de winkel betekent dat, nou eerst eens even kijken waar die winkel zich dan uithangt. Want ja, niet dat we dadelijk reclame zitten maken
1: voor iets wat we helemaal
0: voor
1: niet,
0: iets wat, ja.
1: In Harderwijk.
0: Oh, in Harderwijk zit hij, ja. Slager Thuis. Nee, oké, dan is het in ieder geval goed. Voor de winkel betekent dat, woensdag zijn we normaal geopend van 8:30 tot 12:30. Dus daar kan je nu nog een anderhalf uur terecht.
1: Ja, dat kan nog even terug. Ja.
0: Donderdag en vrijdag van 7:30 tot 1:00. Dus dat is eigenlijk ook...
1: Ja, en zaterdag ook.
0: Zaterdag ook. Voor het afhalen van onze bestellingen geldt dat ze op bestelde dagen van 10:00 klaarstaan en opgehaald kunnen worden tot 1:00.
1: Ja, dan moet je niet om kwart overeen komen, want dan ben je te laat.
0: Dan ben je te laat. En voor het bezorgen geldt dat we dit in de ochtenden proberen te doen. En we nemen met klanten contact op. Het is
1: allemaal een
0: hitteplan.
1: Goede service. Ja,
0: ja,
1: met vlees moet je toch voorzichtig zijn.
0: Ja, precies. Ja. Dus, en dan zonder de boog de nieuwe hoofdtrainer Karel Avonturin. Avonturin, dat klinkt bijna...
1: Buitenlands.
0: Ja, maar ik denk ook een beetje als een avontuur. En dat begint ook, want ze zijn zonder hem begonnen. Wat een avontuur meteen al.
1: Ja.
0: Nieuwe trainer en beginnen zonder hem. Voorbereiding op het seizoen 2026-27. De oefenmeester uit Lelystad heeft kenbaar gemaakt dat hij bij Unicum aan de slag gaat.
1: En is dat een andere ploeg dan?
0: Dat is een andere ploeg.
1: Ja,
0: ja, de training bij FC Hierden gaat dus, hij gaat dus stoppen daarmee.
1: Maar die komt helemaal niet.
0: Nee, die komt dus helemaal niet.
1: Oh.
0: De training werd geleid door assistentcoach Lennart Smedes.
1: Nou, die wensen we veel succes dan.
0: De spelers waren al door Avonturin geïnformeerd. Bestuurslid voetbalzaken kreeg het nieuws op 22 mei al te horen van de club uit Lelystad. Ah.
1: Nou, wat is dat nou toch?
0: Nou, dan,
1: dat is al meer dan een maand geleden.
0: Was iedereen al bekend? Wat, ja. Nou ja, goed. Maar ja, met een

0: Zo'n avontuurlijke naam kun je ook het ene avontuur na het andere verwachten. Ja, onbetrouwbaar noem ik dat.
1: Ja, of helemaal geen avontuur.
0: Ja, precies. Nou, en dan kijken we even naar de Zandlaan in Harderwijk. Er zijn plannen voor de Zandlaan, maar die liggen nog even stil door gebrek aan prioriteit bij provincie Gelderland.
1: Oh, nou ja, dan moet je maar afwachten.
0: Ja, en het is natuurlijk hartstikke droog, dus het gaat stuiven als een
1: gek.
0: Ja, dat
1: moet Zandlaan. Je ook helemaal niet willen.
0: Dat moet je helemaal niet willen weten.
1: Ze willen die Zandlaan zeker verharden of zo.
0: Ja, ik heb geen idee wat ze willen.
1: Ik weet ook niet wat ze wilden, maar in ieder geval, die plannen die zijn voorlopig stilgelegd.
0: Nou, en dan gaan we een muziekje draaien van de Polarkreis. En dat is van de Noordpoolcirkel, zo heet het. Nou, dat is helemaal mooi.
1: Dan zal het wel koud zijn dan.

0: Alleen, alleen. Ja, dat is in ieder geval niet te warm dan.
1: Nee.
0: Nee, precies. En dat was Polarkruis 18. Dan 1 juli, dat is volgende week woensdag. Ja. Dan is de wielerronde Hos en Tellecht. Nou, volgens mij is de temperatuur dan weer normaal.
1: Ja, ik denk het ook wel.
0: Maar dan hebben ze een koppelrit. En dat is een mogelijkheid om dan samen met iemand te rijden. Dus als een koppel. Dus niet wie de snelste is, maar welk koppel het snelste is. En dan kun je dat mooi met je zoon doen of met iemand anders. Hoe dan ook. Als je delen verslag daarover wil lezen, even naar ermeloosweekblad.nl. En dan heb je dat mooi even gerocheld.
1: Zo is dat.
0: Volg jij de voetballer nog, Trace?
1: Ja, enigszins.
0: Enigszins?
1: Ja, ja, ja.
0: En welke zins precies?
1: Nou, ik bedoel Nederland zelf dan natuurlijk.
0: Ja.
1: En de eerste keer dacht ik van, wat ik steeds over die oefenwedstrijden zei, ze hebben het erom gedaan, speciaal om ze op het verkeerde been te zetten.
0: Ja, daar lijkt het wel op, ja.
1: En toen de volgende keer, toen was het gelijk. Ja. En toen gingen ze dus wel die keer erop. En
0: ja,
1: toen hebben ze flink gewonnen.
0: Ja, dat klopt. Maar Zweden heeft geen enkele wedstrijd gewonnen in de voorronde. Ze hebben mazzel gehad met plaatsen überhaupt. Mm. Japan, die waren gewoon goed. Dus van Japan stonden ze ook voor. Dan hebben ze het weggegeven.
1: Ja.
0: Maar tegen Zweden, dat was eigenlijk wel een makkie. Het was een beetje vertekend dat Zweden met 5-1 won van Tunesië.
1: Ja, dat, want dan denk je als die ploeg komt, die hebben dat gedaan. En dan maak je borst maar nat.
0: Ja, precies. Ja. Maar dat viel reuze mee. Ja. Er viel weinig van nat te maken. En 5-1, dat betekent dus eigenlijk dat Nederland-Tunesië wel 25-1 moet worden.
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan het meemaken. Het is deze keer 1 uur 's nachts.
1: Ja, ik denk niet dat ik dat red.
0: En dan gaan we tegen Brazilië of Marokko. En dan zal Nederland wel weer afgebroken worden. Want of Marokko dan wint of verliest, ze breken altijd alles af.
1: Ja.
0: Tenminste, dat is in het verleden zo geweest. Ik zal niet zeggen dat het nu weer zo is, maar die kans is er natuurlijk wel.
1: Ja,
0: hè?
1: De kans is er wel, maar ja.
0: Ja.
1: En hoe vond je dan dat onze koning en koningin tekeer gingen?
0: Ja, dat,
1: bij Curaçao vond ik het wel leuk. Gingen ze meedansen?
0: Ja, ja, ja. Ja, nee, maar ik vind het sowieso wel leuk dat ze meedoen.
1: Dat ze meedoen, hè? Dat is wel leuk. Ik vind het ook. Dat geeft de burger weer een beetje moed.
0: Ja, alleen vind ik wel dat ze... Ja, dat is trouwens in scène van zien dat Willem een beetje negatief deed over Argentinië. En toen keek zij hem aan en toen ging hij zo echt zo... Kijk, dat vind ik wel. Ze moeten wat meer ruzie hebben.
1: Ja, dat is wel leuk. Ja,
0: dat is wel grappig.
1: Ach ja, ja.
0: Goed, we hadden het net al over warm en warm en warm. Met dit weer moet je niet dicht bij elkaar in de buurt komen, want bijvoorbeeld ik van mezelf ben al een kachel. Dus ik straal al warmte uit.
1: Ook in de winter?
0: Ook in de winter.
1: Ja.
0: Vroeger, toen ik nog op de personeelswet woonde, daar woonden 300 mensen. En dan konden ze zeg maar een afzuigsysteem onder mijn dekens neerleggen.
1: Mm.
0: Konden ze de hele flat van verwarmen.
1: Zo?
0: Ja,
1: ik
0: ben echt een warmbloedig iemand.
1: Ja.
0: Naarmate ik wat ouder word, heb ik af en toe ook wat meer kou en zo. En,
1: maar over het algemeen heb jij het wel warm.
0: Ja, geef ik heel veel warmte af.
1: Ah, dat is wel heel sympathiek, hè?
0: Ja, sympathiek.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed, Don't Stand So Close To Me is een nummer van de Police. En dat gaat dan over dat met dit weer moet je niet te close zijn.
1: Nee.
0: Tenzij dat per se wil. Net zoals bijvoorbeeld die Yuku en die stier.
1: Ja, die willen dat per se.
0: Die willen dan lekker close met elkaar zijn. Nou, zoek het uit, zou ik zeggen. Met dit weer, joh, knettergek, die beesten.
1: Ja, nou ja, doe maar.
0: Ja.

0: Please don't stand so close to me. En nou, de nieuwtjes hebben we gehad. En dan gaan we door naar jouw laatste twee nummers.
1: Ja. Yeah.
0: En dit is de een van... Dat... Nee.
1: Nee.
0: Ach, die van de police weten we niet van ophouden, hoor. Nee. Goed, we gaan naar deze. Brothers in Arms. Ook weer niet te close, hè?
1: Nee, niet te close. Nee.

0: We zeggen dadelijk een zalm.
1: Ja.
0: Oh, lekker, lekker, lekker. Wat doe je er dan bij? Uitje, uieringen of...
1: Nee, ja, maar het is gerookte zalm, hè.
0: Ja.
1: Dus, en dan doe ik er een snippertje ui en een takje tijm of zoiets bij, weet je wel.
0: Ja. En dan op een geroosterd broodje?
1: En dan op een geroosterd broodje.
0: Ja. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Och, man.
1: Ik heb van die snoeptomaatjes, weet je wel, van die kleintjes.
0: Ja. Oh.
1: Ik heb nu al trek.
0: Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen. Want ik heb zoiets van, oh ja, ik ook.
1: Ja.
0: Ja, maar zalm is ook wel lekker.
1: Ik vind zalm erg lekker, zalm, ja. Ja. En ik had van de week ook gerookt, gerookte paling. Vind ik ook zo lekker.
0: Ja, heb ik 1 of 2 keer in mijn leven gehad. Dus daar staat me nog vaag iets van bij.
1: Ja, maar dat weet je niet zo.
0: Maar vaag... Het probleem was altijd met die palingen dat je dan die koppen aan ligt te kijken. En dat
1: maar ik heb van die gefileerde...
0: Dus je hebt kant en klaar, er zit geen vel meer omheen. Er zit
1: niks meer eromheen.
0: Oh ja, kijk, zie, dat is beter. Hè? Ja. Zou die palingen je aankijken, heb ik zoiets van, nou ja, nee,
1: laat maar.
0: Laat
1: maar zitten.
0: Ja, dat, ja.
1: Ja. Ah, ja, goed, oké, okay, dus...
0: Maar dan heb jij 1 of 2 geroosterde broodjes met zalm.
1: Met plakjes zalm.
0: En dat was het dan?
1: Dat was het, ja.
0: Oké, okay, en dan vanavond?
1: Oh, dat weet ik nog niet. Het kan best zijn dat het een patatje wordt met een kroketje of zo.
0: Oh, ook niet verkeerd.
1: Ook niet verkeerd, want ik heb zo'n airfryer en dat is best heel makkelijk.
0: Ja, dat veel overgehoord. Hebben we nog steeds niet een airfryer.
1: Nee, nou, ik heb hem al jaren.
0: Ja, en maar...
1: dan hoef je geen olie in te doen of zo, hè?
0: Nee. Nou, ik sta net te denken, Jannie zit te luisteren. Jannie, weet jij precies wat Trace vanavond eet?
1: Weet Jannie ook, ik denk dat Jannie zelf niet eens weet wat ze eet.
0: Oké.
1: Af en toe dan bedenkt ze wel iets. En dat komt mij dan meestal ook wel leuk uit.
0: Ja, een gezellige boel hebben jullie hier, lijkt mij.
1: Ja, dat is. Maar ja, meestal ga ik op woensdag bij mijn kleinzoon eten.
0: Ja, dus precies. Dat gaat vandaag niet door.
1: Nee, dat gaat niet door.
0: Vandaag is omi even minder belangrijk.
1: Nee, zo is dat ook.
0: En heb je dan volgende week voor straf ook niks in je tas bij je? Zo van, hé, vorige week hoefden jullie niks, nu krijgen jullie ook niks.
1: Nee, maar ik heb tegenwoordig, want ze waren... het oudste meisje, die is 9... Of 16, weet ik veel. Nou ja, goed. En die komt zondags wel eens even bij omi.
0: Ja.
1: En die is heel creatief. En dan maakt ze wat voor me. Okay. Een leuke kaart of wat dan ook, weet je wel. Dus dan. En toen zei ik tegen haar, meestal heb ik iets van snoep of zo in de tas. En toen zei ik, omi, mag ik wat vragen aan jou? Ik zeg, ja, dat mag je wel. Ik zeg, of je antwoord krijgt. Dus anders zou ik misschien in plaats van een zakje snoep een eurotje mogen. Ik zeg, wat dan? Ja, maar ik ben aan het sparen. Ik zei, oh, dat is heel goed. Dus ze krijgen geen snoep meer, maar ze krijgen een euro.
0: Een euro?
1: Ja. En dan zitten ze wel en... Heb je wat in de tas? Heb je je portemonnee bij je omi?
0: De portemonnee er natuurlijk.
1: En zit er de portemonnee wel in? Ja. Dus, nou ja, goed. Soms doe ik dan 2 euro ieder.
0: Ja, volgende week zul je dan 2 euro moeten doen voor deze week erbij.
1: Ja, natuurlijk. Nee, maar dat maakt me niet uit, joh. Als die kinderen wilden sparen ergens voor, nou, dan vind ik dat goed.
0: Nee, dat had mijn vader ook altijd. Dan zei ik van, nee, ik wil dit of dat en dat. En toen zei ik een keer, mag ik iets van, ik meen 27 gulden of zo. En ik denk, nou. En toen zei hij, waarvoor? Zei, ja, ik wil graag de grote bosatlas kopen. Oh, zei hij meteen.
1: Ja, zie je?
0: Zie je, dus dat was, als het leerzaam is.
1: Waarom niet? En als ze ergens voor wilden sparen, nou, voor mij mag dat.
0: Ja. En alle dingen die, een zak schaakspel dat je mee kon nemen, mocht allemaal.
1: Ja.
0: Maar zo gauw het allemaal van die tierlantijnen en rotzooi was, dan zei hij, joh, spaart het zelf maar voor.
1: Ja, zo is dat ook. Nee, maar ik vind dat heel wijs wat jouw vader gedaan heeft. Ja.
0: Goed, we doen weer even een muziekje en dan hebben we daarna jouw laatste muziekje nog. Ja, en daar heb ik even een voorstel voor, maar dat doen we daarna.

0: Phil Collins met Something Happens on the Way to Heaven. Ja, als het maar niet zo warm is, dan maakt het allemaal niet zoveel uit.
1: Nee, toch?
0: Dan kan maar gebeuren wat er gebeuren wil. Het is 10 minuten over 11:30 en we hebben nog één nummer van jou.
1: Ja.
0: En daar stond bij Piet Sauer en daar stond bij Once Upon a Time in the West.
1: Ja.
0: En dan denk ik, ja, Once Upon a Time in the West, dat zijn wel 30 nummers. Dus ik ging even luisteren welke het was.
1: Mm-hmm.
0: En toen hoorde ik dat het formeel de finale is.
1: Mm.
0: Finale uit de film Once Upon a Time in the West. En toen dacht ik, nou, ik heb even geluisterd naar Piet Sauer. Leuk, met zo'n Spaanse gitaartje en zo. Ja, maar ja, je kan hem niet verstaan, die Spaanse gitaar, hè?
1: Oh, nee. En heb je een andere genomen?
0: Nou, ik zat te denken, ga je akkoord met dat ik het origineel van Ennio Morricone uit de film draai?
1: Ja,
0: finale.
1: Natuurlijk vind ik dat goed.
0: Och, die is zo mooi met alles erop en eraan.
1: Nou, dan doe je dat toch lekker.
0: Nou, dan heb ik die klaarstaan hier en daar komt die...

0: Nou, die was zo fraai.
1: Prachtig, hè?
0: Ja, prachtig. Ja, die Ennio Morricone die heeft mooie dingen gemaakt.
1: Ja, zeker.
0: Zo, ja, echt wel. Ja, ja, goed. En daarmee zijn we aanbeland aan 14 minuten voor 12. En daar gaat dan een minuutje af voor de reclame. Dus dat betekent dat we nog 13 minuten te gaan hebben. Ik heb muziek nog klaarstaan, 9 minuten. Dus dat moet eigenlijk helemaal goed komen.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Ja, ja. Eens even kijken. Heb je nog wat wat je denkt, nou, moet ik nog even melden, want ik ben nu nog hier.
1: Nee, jij?
0: Nee, ja, nee, ik zit ook van alles te bedenken. Ik denk, nee, ja, volgens mij hebben we alles wel gezegd.
1: Ja, toch?
0: Het was weer een goed gevuld programma. Het leek wel zo'n dikke, vette maaltijdsoep.
1: Ja,
0: goed gevuld,
1: goed
0: snel
1: gevuld
0: aan de koken.
1: Minestrone.
0: Ja. Ja, minestrone. Ja. Spaanse of Italiaanse soep. Italiaans. Ja, minestrone. Ja. Lekker, snel aan de koken, ook ja, met daarom. Deze temperaturen.
1: Helemaal goed. Ja.
0: Nou, dan...
1: En dan gaan we verder vanmiddag genieten van het niks doen.
0: Van het niks doen, ja. Nou, laten we dat maar gaan doen.

0: Ja, zo één keer in zoveel tijd, dan draai ik hem toch. Maar ze niet aan voorbij. Ze denkt, wat een oerschaai nummer is dat. Zet hem eens aan.
1: Eentonig, hè?
0: Ja. Nee. Maar ja, Clean Up The Ghetto is ook wel wat voor te zeggen, natuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: International All Stars. Goed. Ik heb een mooie rustgevende afsluiting bedacht voor de laatste 2 minuten voor het nieuws.
1: Ja.
0: Maar zover zijn we nog niet. Nee. Want we hebben eerst nog... Kijk, ben jij iemand die veel terugkijkt? Of die zegt van, nou ja, wat gebeurd is gebeurd. Hup, vooruit.
1: Ja. Dat, ja?
0: Dat laatste.
1: Ja, ja.
0: Okay, ja. Nee, want dat is het ene laatste nummer wat ik klaar heb staan. Don't Look Back van Peter Tosh samen met Mick Jagger.
1: Ja.
0: En als je die twee dan hoort, ben je dan liever Mick Jagger of liever Peter Tosh?
1: Nou, toch maar liever Peter Tosh.
0: Dus ja, jij bent dan een beetje... Maar je weet wel dat je dan een donkere kleur hebt. En
1: ja,
0: dat
1: maar
0: dan,
1: dat vind ik niet erg.
0: Nee, maar dat trekt wel warmte aan, hè?
1: Ja.
0: Dus dat wordt nog warmer.
1: Het wordt nog warmer, ja.
0: Dus ja, nee, maar dat je het even weet. Maar dan, dan ben ik met alle plezier Mick Jagger.
1: Oh, ja.
0: En dan kunnen we samen het nummer gaan doen.
1: Nou, laten we dat dan doen.
0: En als dat dan goed lukt, dan doen we volgende keer een karaoke versie en dan gaan we hem live zingen.
1: Dan gaan we zingen, oké. Okay, ja.
0: Dus
1: maar
0: ik kan
1: helemaal niet zingen, hoor.
0: Nee, nu nog niet.
1: Nee.
0: Maar we gaan oefenen nu. Nou, nu oefenen, dat hoort niemand en dan komt dat vanzelf goed.
1: Dan komt dat goed, oké.
0: Nou, eens even kijken, wat valt dat te oefenen? Nou, daar gaat hij, hoor. 1, 2, hop.

0: René, die kijkt niet terug, maar die kijkt vooruit. En die ziet een vervelende middag. En misschien morgen ook nog wel een vervelende paar dagen tegemoet. Want de lift is kapot.
1: Ja, erg is dat.
0: En dan moet ze alles met de trap doen.
1: Ja, nou ja, maar dat is niet leuk. Nee. Sterkte ermee.
0: Sterkte ermee, ja, inderdaad. Oh ja, nee, ik wou net zeggen, er klopt hier iets niet. Maar er klopt wel degelijk iets. Dus, dat... dan maar hopen, René, dat ze geen warmteprotocol hebben met de reparatie van de lift. Want dat betekent dat volgende week pas wordt gerepareerd.
1: Ja, nou, dat kan zomaar. Hoor.
0: Ja, dan maar geen boodschappen meer doen. Hè.
1: Nee. Of thuis laten bezorgen.
0: Ja, laten bezorgen. Dat is nog helemaal een dingetje. Goed, dan gaan wij afscheid nemen.
1: Wij gaan afscheid nemen. Nou, ik vond het weer een enerverende ochtend. Ik vond het gezellig en leuk. Alle reacties. En heb het goed. Hou het goed. Dag.
0: Nou. En ik zeg ook, doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Laat Velo even maar staan, dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. Jij bent zaterdag om 10:00 alweer aan de beurt. Heb je nog gasten zaterdag?
1: Armeloos brood.
0: Armeloos brood.
1: Een paar vrouwen komen, kleppen. Ja. Ja,
0: nou, dan klepsen zou ik alvast zeggen. Ja. Ik ben er morgen vroeg weer. En morgen hebben we van, iets van domino donderdag of doe maar raak donderdag. Ja, kan mij schelen, wat is weer...
1: Maar het is donderdag.
0: Middenkozing warm, het is in ieder geval donderdag. Ja. Dat. En dan gaan we nu even 2 minuten voor het nieuws. Een heel relaxed, rustgevend muziekje. Zodat we ook allemaal even fris worden in het hoofd. En overal. En dan de middag kunnen aanvaarden. Of misschien denk je wel, dit bevalt me wel. Ik ga erbij liggen en ga lekker slapen.
1: Lekker rustig.
0: Dat zou ook nog kunnen.
1: Zou fijn zijn, ja.
0: Nou, daar komt hij dan, de laatste 2 minuten voor 12 en dan goedemorgen.
1: Doei.

0: Ein Otter war in Ottawa, wo vorher nie ein Otter war. Das
1: kam. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Annemieke Bosgaard van de ANWB. De A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De namen van de kandidaat-wethouders voor het nieuwe college van Zeewolde zijn bekendgemaakt. Leefbaar Zeewolde draagt Helmoet Hermans voor als wethouder, terwijl de VVD kiest voor Hans de Groot. De ChristenUnie heeft Erik van der Belt voorgedragen. De drie kandidaat-wethouders hebben inmiddels de integriteitsscreening succesvol doorlopen. De gemeenteraad wordt daarom gevraagd en officieel te benoemen tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 30 juni. Samen met burgemeester Bram Harmsma vormen zij het nieuwe college voor de bestuursperiode 2026 tot 2030. De Veluwe en de rest van Gelderland maken zich op voor een uitzonderlijk hete periode. Het KNMI heeft voor vandaag vanaf 12 uur code oranje afgegeven vanwege extreme hitte. De waarschuwing volgt op verwachtingen dat de temperatuur meerdere dagen achtereen ruim boven de 34 graden uitkomt, met later in de week mogelijk pieken richting 40 graden. De hitte heeft ook gevolgen voor de mobiliteit in onze provincie. De NS rijden vanwege de hoge temperaturen met een aangepaste dienstregeling op het traject Arnhem-Utrecht-Schiphol. Automobilisten die met pech langs de weg komen te staan, worden zo snel mogelijk naar een tankstation, parkeerplaats of andere locatie met voorzieningen gebracht om langdurig verblijf op het hete asfalt te voorkomen. En tot slot, de Veluwe is volgens een nieuw onderzoeksrapport van onafhankelijk onderzoeksbureau EcoJust het belangrijkste gebied voor mogelijke wolvenstroperijen in ons land. Sinds de terugkeer van de wolf in 2018 zouden volgens de onderzoekers minstens 41 wolven illegaal zijn gedood, waarbij een groot deel van de gevallen zich op de Veluwe zou hebben afgespeeld. Omroep Gelderland meldt op basis van het rapport Terug in het Vizier wolvenstroperijen in Nederland dat daarnaast 38 van de 259 geregistreerde wolven spoorloos zijn verdwenen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt. En zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Woensdagmiddag om iets voor 1 rap ik altijd op mijn rem. Hoogste tijd voor afslag 11 op Veluwe FM.
6: Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
7: Well, wait, baby, let's go.
6: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: Goedemiddag. Hartelijk welkom bij aflevering 330 van het programma Afslag 11. Het is woensdag 24 juni 2026. En met Afslag 11 begin je goed aan de tweede helft van de week. We hebben de verjaardagskalender, de 2 van 2 met René. De Tukkers tippen natuurlijk ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. De thema's van deze week zijn onder andere: Steentje valt verkeerd, naar aanleiding van het stoppen van de auto van Hulkenberg. Opladen, naar aanleiding van de 10.000 laadpalen die Ermelo nodig heeft in de toekomst. De nabije toekomst. TikTok shop, geen uitleg. En de tweede ronde, naar aanleiding van het WK. Welke platen zijn twee keer of na de tweede keer succesvol geweest? Waar de jaren 80 ons muzikale DNA hebben bepaald, laten we andere leuke plaatjes ook niet af. U hoorde wel heel erg kort het plaatje net. Ik ben heel even... Hoe heet die, Albert?
1: Primal Scream.
0: Primal Scream.
1: Loaded.
0: Loaded.
1: Heb jij nog problemen met het opladen van jezelf met deze warme temperaturen?
0: Nou, het is wel... Het begint wel een beetje penibel te worden, vind ik, hoor. De tekort aan slaap. Het tekort aan slaap s'nachts.
1: Nou, dan moet je donderdag. Op vrijdag moet je natuurlijk ook nog voetbal kijken.
0: Nou, dan blijf gewoon wakker.
1: Blijf gewoon wakker.
0: Nou... Ik ben er nog niet helemaal over uit, Albert.
1: Okay.
0: Maar kijk, die wedstrijd is op zich nog wel te doen. Maar je weet,
1: ja,
0: als zij eerste worden in de pool, dan is het dinsdagochtend om 3 uur is het bal. En dat is helemaal een onmogelijke tijd.
1: Nou weet ik dat onze koning, die luistert ook altijd naar ons.
0: De koning zelf.
1: Vorige week was hij even 2 wedstrijden, was hij tegelijkertijd in Amerika.
0: Ja, was hij bij,
1: maar die zou toch wel een general pardon kunnen uitgeven. Dat we allemaal wat later kunnen beginnen.
0: Dat mag ik hopen van wel. Nou ja, ik ga in ieder geval wel een paar uurtjes vrij plannen. Dat gaat wel lukken, maar... Het is, het is voor je biologische klokkie is het allemaal niet zo goed als je aan deze kant van de wereld zit. Maar dat maakt niet uit. We gaan gauw door met de 2 van door, over en onder.
1: Ja, en hoe laat wil je beginnen? Want dan stel ik dat even voor bij Wim Lex dan die dinsdag.
0: 11:30.
1: 11:30, mensen. Net voor de lunch.
0: Ja, lekker. Met een eitje erbij.
1: Ik vraag om goedkeuring.
0: Ik doe maar een brunch dan. Kan dat ook?
1: Ja, als we winnen.
0: Ja, is goed. Oké. Okay. René, deze is voor jou.

0: De Bugles. Ja, je moet er van houden, van de Bugles.
1: Nou, met dat voetbal aanstaande vrijdag. Ga je dan om 1 uur? Nee. Je gaat door, hè, natuurlijk.
0: Nee, ik denk het niet, ja.
1: Anders is het een ontbijt met Bugles. Je weet niet of dat heel lekker
0: dat
1: is.
0: Dat is ook niet lekker. Ik vind die Bugles sowieso. Toen mijn kinderen nog wat kleiner waren, toen hadden ze dat ook volgens mij achter... Oh, mensen, de tafel komt omhoog.
1: Brood met jus.
0: Hadden ze dat
1: achter... vonden ze lekker.
0: Ook, maar achter in de auto... Oh, jongen, dat stonk zo vreselijk.
1: Chipito's, dat was ook. Dico's favoriet eten.
0: Ja, zeker, met zijn vingers op het raam, jongen.
1: Ja, nou, gele handen aan zijn derde been. Chipito's.
0: Ik doe even de verjaardag van vandaag. Het is maar een klein lijstje. Ja. Het is 24 juni en dan staan de volgende mensen op de verjaardagslijst. Darwin Núñez, de Uruguayaanse spits... Die verrassend genoeg op de bank zat, zag ik. Maar zij konden ook niet winnen van Kaapverdi. Hij wordt 27. Nog een jonge man. Aardig voetballetje. Lionel Messi wordt 39 vandaag.
1: Heb je dat standbeeld gezien wat hij gekregen heeft
0: van
1: de week?
0: Nee, heb ik niet gezien. Dat was...
1: Bijna 25 meter hoog of zoiets.
0: Oké, ja, ik had het wel gelezen, maar ik heb het niet gezien.
1: Daar hebben ze wel wat beton in gestort, zeg maar.
0: Ze doen daar niet van dat benauwde. Cas Jansen wordt 49. Richard Z. Kruspe. Die wordt 59. Hij is van Ramstein.
1: Ramstein.
0: Nog zo'n oude knakertje. Of oude knaker. Een hele oude knaker. Mick Fleetwood. Die wordt 79. Straks nog een plaatje van. In 1952 op 24 juni verschijnt in Duitsland de eerste Bild-Zeitung. In 1963 op 24 juni is er de demonstratie van de eerste

0: videorecorder. En dat gebeurt in de studio's van BBC. Daar hadden we net Video Killed the Radio Star voor. In 2004 wordt op 24 juni de Amerikaanse staat New York, in de Amerikaanse staat New York, de doodstraf afgeschaft. En in 2012 is het allereerste concert in de Ziggo Dome op 24 juni. Dat wordt gedaan door Marco Borsato. Straks ook een blaadje van.
1: Is weer in genade. Is je in de lijst geschoven. Ik dacht dat het een tukkerstip was, maar.
0: Zeker niet. Nee. En in 2014 wordt tijdens een veiling op 24 juni de in 1964 met de hand geschreven tekst Like a Rolling Stone van Bob Dylan verkocht voor het luttele bedrag van $2 miljoen.
1: Ah.
0: Straks ook nog blij. Ja,
1: weer een fantastische een samenwerking. Nou, allebei de Rolling Stones. Ik draai ze niet heel vaak.
0: Nee, nee.
1: Maar alle twee weer tegelijk in de lijst.
0: Hoe is het mogelijk, hè?
1: Nou, dat is geen toeval, mensen. Hey. Dat is gewoon genetisch bepaald.
0: Nathalie?
1: Ja.
0: Nou. En daarna is het met TikTok, denk ik.
1: Zeker.

0: Kesha. Ja, met TikTok. Ja. En daarvoor hadden we Thorn van Nathalie Imbruglia.
1: Dat was een tukkerstip.
0: Een tukkerstip. En de tukker die heeft ons tussen neus en lippen door verteld dat hij stiekem wel een klein beetje verliefd op deze mevrouw is geworden.
1: Dat hoorde Diana niet.
0: Want Diana niet gehoord hoor.
1: Al zijn liefdes. Madonna was hij ook stapelgek op volgens
0: weet
1: mij.
0: Niet, weet
1: ja, volgens mij
0: jij denkt
1: wel.
0: Wel. Ja,
1: okay. Ja, hij is gek op vrouwen, hè?
0: Dat is ontegenzeggelijk waar.
1: Ja.
0: Ja. Nee, dat klopt.
1: Nee, bedoel,
0: dus laten we maar gaan doorgaan.
1: Zou die ook niet ontkennen?
0: Nee, dat ontkent hij niet. Nee. Want vandaag is het dan weliswaar 24 juni, maar morgen is het 25 juni. En dan hebben we een jeugdige luisteraar. Ik weet niet of ik haar naam helemaal goed uitspreek. Failina. Ik denk Failina. Van der Wulp, de dochter van Anne, die wordt namelijk morgen 12 jaar. Hebben we straks een plaatje voor.
1: Ja,
0: speciaal van haar vader.
1: Met dubbele punten begrepen.
0: En dubbele puntjes ook nog. Ja. Jeroen Post, die is wat ouder, die wordt 51. Het is de geboortedag van George Michael, die overleed in 2016. Dolf Jansen, die wordt 63. Carly Simon, daar hadden we ook een leuk plaatje voor kunnen draaien, maar dat gaan we niet doen. Die wordt 81. In 1978 wordt op 25 juni de finale van het WK gespeeld. Dat is Argentinië tegen Nederland. En wij delven het onderspit met 3-1 naar verlenging. Maar in 1988 wordt op het EK voetbal in Duitsland de finale gespeeld tussen Nederland en de Sovjet-Unie. En die winnen we met 2-0. In 2008 wordt op 25 juni in België een nieuw soort nummerplaat geïntroduceerd. Voortaan bestaat deze uit 3 cijfers, gevolgd door 3 letters. Cijfers en letters. Op Glastonbury, het festival in Engeland, neemt Elton John afscheid van het Britse publiek. En dat doet hij op 25 juni 23. En op 25 juni 2024 verliest het Nederlands elftal in Berlijn van de Oostenrijkers met 3-2. En het is ook de geboortedag van mijn moeder. En die overleed in 2011. Hebben we straks ook nog een plaatje voor. Maar eerst Fleetwood Mac. Nou, dat zul je ze net hebben, hè?
1: Ja, zul je ze net hebben, inderdaad.
0: Hoppakee, dit is asjes niks aan de hand muziek hier, toch, of niet?
1: Asjes en mijn... Ja, middle of the road muziek.
0: Heerlijk. Ja, ik neem nog even een slokje.
1: Jan is op weg naar Luxemburg.
0: Wakker blijven, Jan, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat lukt. Dat lukt wel. Een chauffeur, hè?
0: Ja, dat is waar.

0: Nou, er zit een beste scheur op. En die doet het nog steeds, hè?
1: Ja, nou ja, ze heeft wel een periode gehad dat ze niet meer optrad. Namelijk van 2007 tot 2023. Dat is toch al gauw 16 jaar. Ja. Maar inmiddels schijnt ze wel weer op diverse podia.
0: Zal er natuurlijk wel mee te maken hebben. Net zoals met Kane en Akda en
1: Munich. Ik zeg, muntjes zijn op.
0: Ja, muntjes zijn op mensen.
1: Dat zou zomaar kunnen. Dus, maar prachtig liedje, Sam Brown. En daarvoor Fleetwood Mac met As Long As You Follow. Nou, bent u weer helemaal aangesloten. Dan gaan we door naar de vrijdag.
0: Dan wordt het dan warm, hè?
1: Dan vrijdag wordt het echt warm, hè? Het is vandaag ook al warm, maar vrijdag dan is top of the bill.
0: Ik wil niet klagen, hoor, maar...
1: Moet je even... je zal maar op de verjaardag zitten bij de volgende mensen allemaal. Die hebben het pas warm, hè? Daar komt hij, hoor.
0: Ja.
1: Dat is een beste lijst, hè?
0: Ja.
1: Allereerst de lokale grootheid, Johan van Bessen. Johan,
0: maar,
1: die gaat...
0: over het algemeen word je niet, droog je niet uit, zeg maar. Bij Johan?
1: Nee, zeker niet. Nee. 49 wordt hier, dus volgend jaar groot feest. Hou dat even in de gaten, hè. 26 juni 2027. Ja. Allemaal uitgenodigd in de tuin naar de wijk. Dan is Alexia der Nederlanden. Ik weet niet of je daar uitdroogt.
0: Die zit volgens mij dan de verjaardag te vieren bij het voetbal, denk ik, toch?
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat ze al weer terug zijn, hoor. 21 wordt zij aankomende vrijdag. Maar het zou kunnen, inderdaad, als ze die wedstrijd erbij wonen, dat kan. Ariane Grande, die wordt 33. Patrick Kikken, oud-collega.
0: Ja.
1: 52, oud-collega.
0: Ja.
1: Jannes Wolters, Jannes, die hebben Jannes. We ook niet, hè. Jannes hebben we er ook niet in staan. 53 wordt die. Carlo Boshart wordt 57. Paolo Maldini wordt 58. Greg LeMond wordt 65. Komt er nog een die we er niet in hebben staan? Chris Isaac, die wordt 70.
0: Jongens.
1: Mick Jones, Mick Jones wordt 71. Die hebben we wel.
0: Ah.
1: De volgende staat er weer niet in. Tony Willey, van Pfcat. Die wordt 73 vrijdag. Kees Jansma, man met ruggengraat, mogen wij wel zeggen.
0: Ex-vriend van...
1: Ex van Dick. Ex-Dick.
0: Ja.
1: Die wordt 79. Foppen had hetzelfde gedaan, denk ik.
0: Ja.
1: Foppen de Haan, die wordt 83. Henk van der Meijkever, oftewel Henk van der Meijden.
0: Foppen had gezegd, dogejowol.
1: Ja,
0: Dick.
1: Dogejowol, jawol.
0: Rutser.
1: Henkie van der Meijden, 89. En in 1946 wordt op 26 juni de voetbalclub Harkemaase Boys opgericht.
0: Dat is een succes gebleken.
1: Nou, daar plukken we nog met je oudste vruchten van. Oh, en John F. Kennedy, die zegt, ik ben een Berliner op 26 juni 63.
0: Nou, ik zit toevallig in Berlijn van de week.
1: Oké.
0: As we speak.
1: Ja. Kruiskap.
0: Jurni. Blijf erin geloven, mensen. Nederland zelf wereldkampioen.

0: Tukkurustips.
1: Als je weg wilt gaan,

0: Ja, Marco Borsato.
1: Dat heeft hij aan zichzelf gezongen, dit liedje.
0: Ja, een beetje wel. Hij keek in de spiegel en toen ging hij tekeer als een beest.
1: Ja.
0: Als je, ik zag net even die foto van die albumhoes, maar daar zag hij er toch nog wel iets jonger uit.
1: Dat was inderdaad wel een poosje geleden, hè?
0: Een paar weken geleden.
1: Ja, ik zag Erik de Zwart van het weekend in de krant staan.
0: Erik?
1: Die is ook niet vies van wat botox en cosmetische veranderingen.
0: Recht getrokken, zeg maar. Strak getrokken, moet ik zeggen. Nee, dat klopt. Nee, want Erik is ook wel dik in de 60.
1: Jawel, maar die is wel redelijk ijdel. Want volgens mij is hij van origine een beetje rossig, begreep ik.
0: Dat
1: heb ik met zijn haar nooit gezien.
0: Nee,
1: dat
0: hebben wij
1: heeft niet met hem onder de douche gestaan, hoor.
0: Dat niet. Maar dat heeft hij goed verborgen, bij het touw. Voor ons in ieder geval, hè.
1: Beroepstreinmachinist, hè. Of trammachinist tegenwoordig.
0: Ja, zeker. Hij rijdt inderdaad op de tram. Maar hij is van de treinen natuurlijk, van Thomas. We hebben bijna elke week over. Thomas de Trein, dat is Erik. Hey Albert, het is natuurlijk heel erg warm. En als het, vaak als het heel erg warm is, dan...
1: Zet het spoor uit.
0: Zet het spoor onder andere uit, dat klopt. En sommige voeten worden ook dik en andere lichaamsdelen ook.
1: Ja.
0: Maar er is ook vaak sprake van onweer. En daar hadden wij vorige week vrijdag, volgens mij, hadden wij best een aardig onweersbuitje links en rechts.
1: Nee, ik kon de gevolgen in het bos nog wel merken van het weekend.
0: Wel, hè, er was links en rechts wel wat gespleten boompjes.
1: En
0: wat
1: takken op de fietspaden of
0: paden. Ja, dat klopt. Nou, dat was niet alleen het bos, want dat was ook bij ons, zeg maar, op de, aan de rand.
1: Zit het dak er niet meer op?
0: Het dak zit er zeker nog wel op.
1: Ach,
0: ja, gelukkig.
1: Ja.
0: Maar, loop ik misschien even vooruit op de thema's, doe ik even eentje. Er zijn namelijk een aantal bliksemontladingen in 24 uur geteld.
1: Ja, meer dan euforische ontladingen heb ik mij laten vertellen.
0: Dat denk ik wel, ja. Ja, waarschijnlijk wel. 188.307 bliksemontladingen binnen 24 uur, mensen.
1: Heb jij die ene foto gezien die iemand gemaakt heeft boven Kinderdijk?
0: Ja, dat was een fantastische foto, hè.
1: Schitterend. Die maak je nooit meer, denk ik.
0: Met drie of vier van die fietsen.
1: Ja, vier volgens mij.
0: Dat is echt bizar.
1: Fantastisch mooie foto.
0: Ja, dat is echt... Gaat het zien, mensen. Ja. Kinderdijk, daar hoef je niet heen, hoor. Er valt niks te zien. Maar met die molens, het beeld is geweldig.
1: Dan moet die achtergrond zwart zijn, hè? Ja. Dat lekker.
0: Schiet.
1: Dan zie je het goed. Dit is
0: en anders kun je gewoon verven, toch? Of niet?
1: Een veel grotere hit geworden als de eerste keer.
0: Ja, dit was een ethisch hit, hè? Maar eigenlijk uit de jaren 60, hè?
1: Tour of Duty, mensen.
0: Tour of Duty! Nou, wij gaan ook weer even duty, hè?
1: Toen Harry Amerika nog volgde.

0: Harry, hier staat hier een opmerking dat die verkocht is voor twee maandsalarissen van een Harderwijkse ondernemer in scooters.
1: Ja, dat klopt. Dat is $2 miljoen was dat. En ik weet op wie je doelt. Ja, die gaat ook hard.
0: Maar waarom is dit verkocht dan? Die jongens hebben toch allemaal hun eigen rechten wel gehouden,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, het is een handgeschreven, het is een veiling geweest.
0: Oh, dat was een briefje wat je net zei.
1: Handgeschreven briefje, hè? Handgeschreven.
0: Oh, voor 2 miljoen kunnen die Tucker en Alfred Verloo ook wel een tekst handmatig invoeren,
1: zeker
0: toch?
1: Wel, ja, dat kunnen ze wel. Nou, daar komen we het volgende uur wel even op terug, hè?
0: Ja, ik voorzie een contest volgens mij.
1: Nou, het lijkt een beetje een red race te worden,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Want, de zoon van een van onze vaste invallers, zeg maar.
1: Ja.
0: Die doet tegenwoordig iets met AI.
1: Ja.
0: Dus wellicht kunnen wij hem vragen of dat hij zeg maar een Spotify-account naar een bepaalde hoogte kan,
1: kan
0: brengen.
1: Ja. Ja. Nou, graag.
0: Ja.
1: Lijkt me leuk.
0: Ja.
1: Wordt vervolgd.
0: Ja.
2: Zal ik even de verjaardagen van de zaterdag doen?
1: Zaterdag is het 27 juni. En dan staan op de verjaardagslijst Jurgen Meijerholt. Jurgen wordt 39. Ferry Weertman.
0: De zwemmert.
1: 34. Ik moet opletten dat ik haar naam goed uitspreek. Svetlana Kuznetskova.
0: Kuznetsova.
1: Niet Svetlana, maar Svetlana, mensen. Kuznetsova. Svetlana is ook wel toepasselijk.
0: Ja.
1: 41. Nico Rosberg wordt ook 41.
0: Dan moet je goed insmeren als je Ros.
1: Nou, die was ook rossig.
0: Ja, ja.
1: Maar had altijd een helm op, dus geen probleem.
0: Was ook gek op Rosbief.
1: Dennis van der Geest.
0: Twee lapjes.
1: 51.
0: Dan legt hij niet zijn eigen Ros ertussen.
1: Dus.
0: Even afrossen zijn.
1: Rosie.
0: Ja.
1: Wilfred Gené, die wordt 59 aankomende zaterdag.
0: Die zou ik ook wel eens graag...
1: Ja, wat zouden we willen doen?
0: Afrossen.
1: Afrossen. Jack Poels van Rouenese.
0: Die hadden nog een eerbetoon, hè? Dat was een uurtje...
1: Oh, waar? Wanneer?
0: Bij Pinkpop was een uurtje Brabants...
1: Limburg.
0: Sorry.
1: Limburg.
0: Excuses. Oh,
1: ja.
0: Excuses, anders moet ik ook van dit programma verwijderd worden.
1: Ja.
0: Excuses, ik bied me gelijk mijn excuses aan.
1: Ja.
0: Limburgse liedjes, die werden een uur lang verheerlijkt.
1: Oké, hartstikke leuk. Ja. Mooi, man. In 1980 is er een Italiaanse DC-9 die op 27 juni met 81 inzittenden aan boord verongelukt boven de Tyreense Zee. En 17 jaar later pas blijkt de oorzaak, zeg maar helemaal niks, een NAVO-raket te zijn.
0: Nou, door een raket van de NAVO?
1: Friendly Fire, zeg maar. Ja, 1980.
0: En wat is dat dan gecompenseerd?
1: Hoor je er ooit meer wat van?
0: Nee, die mensen denk ik niet, denk ik.
1: Nee, dat klopt. Nee, de muziek, oh ja, daar gaat hij weer. 1984 wint gastland Frankrijk het EK voetbal. Dat is op 27 juni is de finale en dan winnen ze, verslaan ze Spanje met 2-0. In 2007, dat is ook toevallig, op 27 juni legt de Britse premier Tony Blair na 10 jaar zijn ambt neer. Nou, we hebben net weer Starmer gehad.
0: Hoeveel hebben we er wel niet gehad?
1: Nou, de afgelopen 6 jaar zijn er 10 geweest of 10 jaar zijn er 6 geweest. Hoppakee.
0: Hoppakee, man.
1: Iets misschien 10 en
0: 6. Boris, die weet ik nu wel van The Cure. Ah, nee, van het grote feest natuurlijk.
1: Oh. En de Nederlandse popgroep Cressip, die geeft zijn afscheidsconcert op 27 juni.
0: Die had ook weer geld nodig.
1: Ja.
0: En,
1: die zijn zeker teruggekomen. Het is aankomende zaterdag ook gewoon Veteranendag.
0: Nou, wat wil je? Blijven of gaan?
1: Ik blijf.
0: Oké. Nog eventjes dan. De uur is alweer bijna voorbij, mensen.
1: Hou vol.

0: komt een eind.
1: Ja, zeker.
0: En ook aan dit uur. Dus ik moest er even... Hoppakee. Oh. Ja. Ja, daar gaat hij. Even snel. Ja. De NAVO heeft die mensen niet gecompenseerd die omkwamen bij dat ongeluk. Nee. Maar de Italiaanse regering wel, omdat de civiele rechters vonden dat ze nalatig waren. En Engeland heeft 6 premiers gehad in de laatste 10 jaar. Prime ministers. Nou. Dus dat is wel veel. Ja. We moeten eruit, Albert.
1: Zeker Disco Inferno. De tweede keer werd het een nog grotere hit als de eerste keer, mensen.
0: De volle 11 minuten? En of we gaan niet meer, hè?
1: Tweede muur.
0: Oké, tot zo!

0: 来。飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En Hardstyle Festival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
8: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
12: Woensdagmiddag van 1 tot 3. De hoogste tiet voor afslag 11. Op Veluwe FM. Je Die wekelijkse dosis 50 plus preparaten voor radioactiviteit. Uit de jaren 80.

0: nummer 2. Hartelijk welkom. Aflevering 330 zijn we inmiddels mee bezig. Het is het programma Heet Afslag 11. Het is woensdag 24 juni 2026 met Afslag 11. Begin goed aan de tweede helft van de week. We hebben de verjaardagskalender, de 2 van 2 met René de Tukkers. Tip met natuurlijk ook leuke plaatjes die perfect passen bij de thema's van deze week. En dat zijn onder andere het steentje wat verkeerd valt naar aanleiding van het stoppen van de auto van Hulkenberg. Opladen naar aanleiding van de 10.000 laadpalen die de gemeente Ermelo in de nabije toekomst nodig heeft. TikTok shop. En de tweede ronde. Welke platen zijn twee keer succesvol geweest of na een tweede keer alsnog succesvol geweest? Waar de jaren 80. Ons muzikale DNA hebben bepaald slijm en andere leuke platen ook niet af. Zoals u hoort in de overloed van de Zoekerweefs.
1: Ja, ik heb mij laten vertellen dat Johnny gaat de laadpalen tellen. Want die telt ook die huizen tot 1000.
0: Johnny met de pony? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, dan komt het wel goed, denk ik. Ja, dan hebben we ze al, denk ik. Nou, niet meer tellen, mensen. Nee. Die 10.000, die hebben we gewoon gehaald. Ja. Geen enkel probleem. Nee. Kan René ook weer rustig slapen.
1: Ja.
0: En hij heeft Donnie en Senna erin gegooid, hè?
1: Het blijft een fenomeen. Donnie en René, hè?
0: Ja, zeker weten. Allebei
1: maar we
0: fenomenaal.
1: Gaan het straks hebben over het... ik verwacht eigenlijk dat René die hobby van Mark Tucker en Alfred van Loo gaat overnemen.
0: Ai.
1: En dat we dan iedere week gewoon de tweede plaat, een nieuws plaat van René is.
0: Oké, okay. Nou ja, als hij tijd over heeft, dan kan dat wel, denk ik.
1: Dan gaat het heel makkelijk met die jongens, toch?
0: Nee, weet ik niet.
1: Het schrijven zit altijd in zijn pen al.
0: Ja, dat is waar. Dat is zeker.
1: We gaan eerst even Donnie luisteren,
0: mensen. Donnie.
1: En
0: ja. Nou, dat heb je ze.
1: Nee, dan blijf je nou. Hij heeft geen smoezen meer, hè, straks. Echt niet.

0: Ja, hij wordt 69 aangekomen zaterdag. Just Pools.
1: Is deze plaat dan uitgekozen omdat wij aanstaande zaterdag kantinedienst hebben?
0: Nou, zeker. Want er moet besteld worden. Ja. Stels.
1: Ja, stels. Van de penningmeester is dat.
0: Van de penningmeester. Wij doen gewoon kannetjes hoor, dus geen probleem.
1: Stels. Zijn u bier? Nee, ik heb 15 stels voor u hier.
0: Alsjeblieft. Ja. En drink ik en neem er ook een biertje bij.
1: Ik begreep trouwens van het weekend dat mijn vrouw onlangs bij de kantinedienst van DVS in de koelcel opgesloten was.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, dat had ze helemaal niet gezegd. Maar iemand had de deur achteraan.
0: Dat meen je niet, ja? Ja. En hoe lang heeft ze erin gezeten?
1: Een paar minuten, zei ze. Maar,
0: dan wordt het wel
1: meestal
0: koud op,
1: is het één keer in het half uur of zo, dat ze, of in het uur of zo die kant op gaan. Maar er was iemand die had overijverd de deur dicht gedaan zonder te checken.
0: Dat is niet best.
1: Nee.
0: Dat is gevaarlijk, man. Ik zou wel een klein beetje in paniek raken.
1: Er zat blijkbaar geen licht in de koelcel als die dicht gaat.
0: Nee, dat is in de koelkast ook, hè? Dat zie je nooit.
1: Ik ben nog nooit binnen gezeten, om het zo te zeggen. Maar ik dacht dat er wel een noodknop of dingen moest zitten. De volgende keer neemt ze de telefoon mee.
0: Ja,
1: en de koevoet.
0: Dat lijkt mij
1: ze zit de voet tussen de deur, denk ik.
0: Ja, dat zou ik ook doen. Gewoon even een kratje ertussen zetten.
1: Ja.
0: Potverdikkie.

0: Oké. Okay, nou,
1: maar genoeg bestellen, mensen.
0: Bestel maar, hè.
1: Niet uitdrogen.
0: Zeker niet. Dat is belangrijk, hè, met het warme weer. Ja, zondag is het 28 juni.
1: Graden?
0: En dan, nou, de zondag, ja, dat zou kunnen. Zondag is misschien ook 28 graden. Maar dan staat niemand minder dan Bas Kransen in de belangstelling. Want dan wordt hij 26.
1: Dat
0: straks is ook nog een plaatje.
1: Was
0: voor.
1: Toch ook een mooie EK-geboortekaart, hè?
0: Zeker wel, ja.
1: Die is gewoon met de paplepel ingegoten.
0: Ja, dat kan niet anders, hè. Dus, bij deze. Bas, van harte gefeliciteerd alvast, jongen. En we nemen er straks een bakje op, hè.
1: Ja.
0: Igor Paixão, die is ook jarig. Die wordt ook 26. Zelfde dag, zelfde jaartal. Gigi Ravelli. Iets andere carrière, ja. Gigi Ravelli, die wordt 44. Francis van Broekhuizen, die wordt 51. Elon Musk, die wordt 55. Ray Slijngaard, die wordt 55 ook.
1: Oh, no limits.
0: Ah, geen bloemen. Die wordt 66. Het is de geboortedag van Eberhard van der Laan, die overleed in 2017. Het is ook de geboortedag van Aad van der Heuvel, overleed in 2020. Het is ook de geboortedag van Wim Sonneveld, die overleed in 1974. En in 1986, op 28 juni, geeft Wem een afscheidsconcert. Wem in het Wembley Stadium.
1: Ja.
0: En in 2001 wordt Slobodan Milosevic uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal op 28 juni. Doen ze dat, mensen. Ah. En dan gaan we nu de Duitse zangeres die in de arena in het Gelderdome op gaat trainen.
1: Ja.
0: Dat is ook gek, toch?
1: Nou, ze switcht.
0: 15.000 mensen minder, hè?
1: Daarna.
0: Ja, dat is...
1: Oh, ze zit nu in Hamburg.
0: Hamburg? Oké, okay. Ik dacht in Arnhem.
1: Hamburg, hier we komen.
0: Nou, ik ben aan Hamburg.
1: Ja. Ze geeft even zometeen de snelheid met hoeveel kilometer per uur ze naar huis rijdt.
0: Oké.
1: Okay.
0: Ja.

0: Junkie XL.
1: Ja, Jacques had hem vorige week eigenlijk al ingekopt, moet ik eerlijk zeggen. Dat ik zat zijn show naar die van ons te luisteren, hier zo in de kantine, zeg maar. En toen kwam hij ook nog met iets van voetbaltrainers. Perfect zo live erin geslingerd.
0: Ja, dat kan niet. Maar
1: Junkie XL, ik zeg, nou, die moet ik er ook bij hebben. Want dat was de tweede keer een veel grotere hit dan toen Elvis hem zong. Hè?
0: Mag je zeggen.
1: Ja.
0: Zeker wel. Dus daar
1: Hebben we nog een opdracht voor Jacques voor deze week eigenlijk?
0: Ik denk dat we het even een beetje low profile moeten houden. Want het is ook een mannenbeleefdheid. Dus die moet een beetje kalm aan doen. Hè? Het is code oranje altijd. Hè? Dus,
1: code oranje.
0: Niet alleen vanwege het Nederlands zelf, maar ook vanwege het weer.
1: De volgende plaat laten we dan gewoon even als thema voor hem.
0: Doe dat maar.
1: Vrije keuze, mensen.
0: Vrij. Hey, niemand keuze. Minder dan DJ L.
1: Ja, daar gaan we zo even iets verder over vertellen.
0: Ja, zeker wel. Ja. En dat is de man die iedereen wel kent, denk ik, hè? Vanuit Ermelo dan. Want dat is niemand minder dan Alfred van der Hoe.
1: Ja, oude Slagert uit Harderwijk ook nog, hè?
0: Oude Slagert. Dat heeft hij in Harderwijk gedaan. En, maar waar eigenlijk niet. Vroeger bij de Boni zelfs.
1: Hij is ook nog kantinebeheerder en hoe heet dat?
0: Triade.
1: Triade? Ja. Jarenlang.
0: Ja. Jarenlang. Ja. Jazeker. Maar nu doen we even een liedje van hem, denk ik, hè?
1: Nu al?
0: Jazeker. Ja, gewoon erin, man.
1: Dat is vrij snel, zeg ik.
0: Vrij snel, Albert.
1: Ja.
0: Daar gaat hij. Hier is DJ L. DJ L.
1: Verrassend lekker nummer, mensen.
0: Geweldig gedaan, Alfred.
1: Ja.

0: Dat was Wham met natuurlijk Everything She Wants. En die stond onder andere op het album, weet ik veel wie, maar was in ieder geval onderdeel van het afscheidsconcert.
1: Make It Big.
0: Make It Big, hè. Vorige week ook al gehad, hè. Ja. Make It Big. Ja. Stond, hadden we toen Heartbeat en nu hebben we Everything She Wants.
1: Volgens mij heeft je zus aandeling dit programma. Het een beetje op, hè. Ja.
0: Maar Alfred vindt dat ook leuk, hè. En DJ L hadden we daarvoor natuurlijk, ja, met Vrij, zijn nieuwe single. Of tenminste, een nieuw liedje voor ons in ieder geval, hè.
1: Maar
0: dus, vertel even.
1: Krijgen wij nog de ins en outs een keer te horen hoe die jongens dat voor elkaar boksen?
0: Ja, dat weet ik niet. Het is een beetje als
1: verleiden om
0: een goochelaar die
1: om René dat te leren.
0: Dat zou sowieso kunnen. Ik voorzie wel dat een beetje een probleem op gaat leveren. Want
1: dan concurrentie.
0: René heeft niet zo heel veel tijd, denk ik.
1: Dus. Maar die vindt het van me wel heel leuk om te schrijven.
0: Ja, dat is waar.
1: Die
0: klimt
1: nog eens graag in de pennen met
0: gedichten. Nee, dat is waar. En René heeft een voordeel. We hebben dat nu allemaal een beetje met de warme weer, dat we wat minder slapen per nacht. Maar voor hem is dit een die vier uur die wij slapen.
1: En het kan natuurlijk zo zijn dat hij gewoon de show van ons terugluistert. Dat doet hij geregeld.
0: Ja, zeker.
1: En dat hij dan inspiratie krijgt tot het pakken van de pen.
0: Oké, nou ja, dan moet hij gewoon gaan schrijven.
1: En als AI dan met hem meeluistert.
0: Dat zou mooi zijn.
1: Dan wordt het toch echt een... ik voorzie gewoon hier een rubriekje, hoor.
0: Zou zomaar kunnen, ja. Albert. De AI nog iets. Ja. Hè? Ja. Maar maandag is het 29 juni.
1: AI van Mie.
0: Mie.
1: Mie.
0: Mimi. Vincent van Genderen. Over Mimi. Nee, dat is niet waar. Het is Mimi Juju. 52 gaat hij aantikken aankomende maandag. Van harte gefeliciteerd, Vinny. Irene van Grevenhof, die gaat 60 aantikken zelfs. Dat zeg ik wel heel hard, hè. Gefeliciteerd, Irene.
1: Er is niks van te zien, hoor.
0: Nee, er is zeker niks van te zien. Jude Bellingham, die wordt 23. Marleen Veldhuis wordt 47. Estelle Cruijff wordt 48. Daniel Boisevoin. Wordt 57. Kees van der Spek.
1: Cheese from the bacon,
0: inderdaad.
1: Cheese from the bacon in America, hè?
0: Het is de geboortedag van Bernhard van Lippe-Bestenveld. Hij overleed in 2004.
1: Ja, Amerika gevlogen. Hè?
0: Ja, is wel een paar keer geweest.
1: Om te vluchten voor die Duitsers.
0: Met de fucking 100.
1: Ja, en die niet is in één. Had hij ook gevlogen.
0: Dat is gevaarlijk, hè? Want
1: ik zat voor de NATO 2.
0: Ja, 2007. Ja. Verschijnt de iPhone voor het eerst op de markt in de Verenigde Staten. En dat was op 29 juni. En op 29 juni 2008 wint Spanje in Wenen het EK-voetbal door in de finale Duitsland te verslaan met 0-1. En in 2014 roept, ja, je kent ze misschien niet meer, ISIS.
1: 100%
0: op 29 juni, dat is net even iets anders. Ja. De Islamitische Staat uit. Dus, nou.
1: Allah is de ba!
0: Ik word er een beetje van.
1: Allah is de ba! Doe maar een bakje thee.
0: Nigo!

0: Afslag 11 op Veluwe FM.
1: Afslag 11 is de absolute hammer.
2: Is zo anders nu jij hier bent verdwenen. De straat is nu zo somber. Wie had dit kunnen denken? Als ik dit had geweten, had ik wel ingegrepen om niet van jou te houden.

0: André Hazes. Ja, het is zijn geboortedag deze week. Als je alles weet, er was, ik heb het al net even tegen jou gezegd, maar een paar weken geleden was er een documentaire en daar was de man die dit geproduceerd had en die zei, dit was André Hazes zijn favoriete liedje. Dus, ja. Nee, dat was, nee, die was niet, ja, volgens mij was het die bodyguard van hem, zeg maar, die ook zijn chauffeur was.
1: Die was dus onafhankelijk.
0: Die was, volgens mij was hij dat, ja. Die zei, dit was zijn favoriete liedje. En daarvoor hadden we Stil in mei van Van Dikhout, ook een enorme klassieker geworden.
1: Ja.
0: Dan hebben we dat weer afgevinkt.
1: Hebben we nog verjaardag?
0: Nou ja, zometeen, dat doe ik zometeen even. Okay. We moeten het heel even hebben over het geloof, Albert. Want bij het Nederlands zelf is het denk ik wel bekend. Hè? Dat is een clubje van 12 discipelen.
1: Ja, die hebben ook zo'n mooie Prada-shirt aan of zo. Hè?
0: Ik weet niet wat ze aan hebben, maar je bedoelt dat handsopje waar ze in warm lopen.
1: Ja, maar dat is een iets wat bont gekleurde...
0: Ja, dat is een gewild attribuut. Ja? Is dat.
1: Volgens mij
0: is niet aan te slepen. Nee. Ik vind het voel je lelijk, maar...
1: Het zou er inderdaad nog niet over de tafel langen.
0: Wij zijn niet de doelgroep,
1: nee,
0: denk ik.
1: Nee.
0: Maar goed, zij hebben dus een religieuze...
1: Moet ik daar even Sing Hallelujah dan onder
0: nou,
1: zetten?
0: Nou, dat zou misschien wel goed zijn. Want zij hebben natuurlijk iemand die dat doet. Die voorgaat in gebed, dat is Gakpo. Maar Gakpo die heeft dat geleerd van pater Freddy, pastoor Freddy. Oh, dan verklap ik het al bijna.
1: Ja.
0: Pastoor Freddy. En die,
1: pater.
0: Met die pastoor Freddy hebben ze dus één keer in de weet ik veel week hebben ze een Teams meeting. Ja. En dan mag iedereen aansluiten. Maar ja, wij hebben de pater natuurlijk
1: gewoon.
0: Wij hebben
1: de pater.
0: Dico, kijk. En Dico die gaat meteen leven, denk ik, hè?
1: Zo is het.
0: Want die zegt dan...
1: Die wrijft over zijn buikje.
0: Ja, over
1: zo'n
0: sixpack.
1: En dan verdwijnen er heel veel geloven, mensen. Dan wordt alles één religie.

0: smurfen, die hebben ook helium gedronken volgens mij. Hè?
1: De smurfen, wat hebben ze?
0: Smurfen, die hebben helium gedronken.
1: Helium. Dat denk ik ook wel, ja. Want die... die stampen erover, joh. Dat zijn net de rummieberen, man.
0: Nou,
1: die gingen hard.
0: Ja, die gingen knetterhard.
1: Knetterhard. Dat, en, wel een goede mix.
0: Goeie, dat is aangeboden door, hoe heet het?
1: Door Halleluja zelf?
0: RTL4.
1: RTL4 zelfs? Oké. Nou, hartstikke leuk dat RTL4 ook nog eens een keer meedoet, hè?
0: Die, hoe heet die? Die hebben het niet makkelijk. Moors en, hoe heet het, delen?
1: Carlo.
0: Smurf, ja, die hebben een CD van mij in de markt gezet,
1: dat,
0: om zo te zeggen.
1: Dat denk ik ook wel. Hoe heet het programma ook alweer? Ja. Ja,
0: ik hoor de bel, ik hoor de bel. Morgens was het ervan over de kinderen. Kids.
1: Ja, puntje kids.
0: Ja, RTL Kids.
1: Ja.
0: Komt
1: zo terug. Dinsdag is de laatste dag die wij in onze week hebben. 30 juni, dan verjaart Peter Pannenkoek, 40 jaar. Jamai Lohman, de eerste winnaar van Idols, 40 jaar ook. Michael Phelps, oude zwemmer, 41. Nordin Bukhari, iets wat corpulente oud-voetballer. 46, mag ik zeggen, hè, want daar heb ik zelf ook last van. Tim Klein, die wordt 47. Collega Ralf Schumacher, 51. Barbara Barend, 52. Bastian Ragas, 55. Mike Tyson, 60. Adelheid Rozen, 68.
0: Adelheid Rozen. Ja, mooi, hè?
1: 68. Het is de geboortedag van André Hazes, die overleed in 2004... Het is ook de geboortedag van Corrie van Gorp, die overleed in 2020. En in 1973 wordt de dienstplicht afgeschaft in de Verenigde Staten. En dat gebeurt op 30 juni. En op 30 juni 2002 wint Brazilië in Yokohama het wereldkampioenschap voetbal door Duitsland met 2-0 te verslaan.
0: Weer die Duitsers die verloren
1: Duitsers
0: hebben.
1: Die verliezen vaak,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: In 2019...
0: Maar we hebben ook geen finale gewonnen.
1: Nee, de drie keer verloren.
0: Ja.
1: 2019 op 30 juni wint Max Verstappen de Grand Prix van Oostenrijk. Mm. En in 2021 op 30 juni komt de Amerikaanse komiek Bill Cosby vrij, omdat hij niet helemaal lekker is.
0: Nee? Oh, is hij dus nog steeds vrij dus?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Waarom?
1: Maar misschien doet hij het niet meer trouwens.
0: Maar hij had wel borderline, begreep ik, hè?
1: Een klein beetje.
0: Ja.
1: Kom zo terug.
0: Tot later.

0: Mississippi. Worden daar nog wedstrijden gespeeld bij in de buurt van de Mississippi?
1: Ja, dat moet me niet allemaal vragen. Denk het wel. Ja, in de buurt. Mississippi
0: is het
1: best
0: ook
1: een grote,
0: zo moekig warm dan altijd.
1: Grote rivier ook, hè? Dus er zal best wel ergens in de buurt.
0: Ik bedoel, dan kan je wel een verdediging hebben. Maar als je zo'n spleet hebt als dat Tony heeft, dan kan
2: de burgemeester van Ermelo.
0: Ja, de burgemeester van Ermelo. Die
1: kan wel helft dat is erdoor.
0: Dat is een achterneef, volgens mij, van Tony Willet, hè?
1: Misschien wel. Ja, dat zou inderdaad wel kunnen. Ik wilde zeggen haar stiefvader, maar dat lijkt me
0: chef
1: niet helemaal goed.
0: Bloemen uitreiken is onze burgemeester. Ja, de ceremoniemeester van Ermelo.
1: Dat is zo. Het is ook een ceremoniële functie, lijkt
0: zo
1: het
0: is
1: wel.
0: Het. Nou,
1: ik moest even bellen nog. Ja. Telekids, Carlo en Irene, dat programma. En Bill Cosby, die is 88 inmiddels en die is vrij. Want er is besloten in 2022 om niet meer hem... achter de slot een grindel te zetten. Dus.
0: Oké. Dus
1: zal ik even thema's doen?
0: Oh, ja, dat is goed. Ja. Okay. Heel goed.
1: We
0: ja,
1: hebben de ontlading. Naar aanleiding van de ruim 188.000 bliksemontladingen in 24 uur. We hebben religie. Religie
0: wat
1: bedoel
0: een
1: ik.
0: Mooi woord is dat.
1: Religie. Naar aanleiding van pastor Freddy en pater Dico.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook nog nieuwe richtlijnen voor als aliens contactmails zoeken.
0: Ja.
1: En dat, dan moet je stil zijn, hè?
0: Ja, dan had ik begrepen. Je moet pas op de plaats maken, want de aliens zijn niet gediend van onze intonaties.
1: Nee, dat is een beetje bijzonder. Kijk, want je hebt dus, als je de wolf hebt, dan moet je dus geluid maken, hè, zo.
0: Zo is het.
1: Maar mijn alien, mijn alien mag je helemaal niks zeggen.
0: Nee, moet je eigenlijk gewoon zo stil als de nacht moet je zijn. En hebben we nog een vierde thema of houden we het hierbij?
1: Nou ja, we kunnen nog iets met drank doen, want de Schotten hebben gewoon heel Houston leeg gedronken, volgens mij. Dus,
0: ja, en de kans is groot dat ze nog een rondje verder gaan.
1: Ja, dat kan zomaar. Dus we gaan het zien.
0: Nou.
1: Maar eerst even voor Bassie.
0: Avicii.
1: Avicii, The Night.

0: Ja, Irene, nou, ik, het is bijna afgerond, hè? Ja, we zitten er,
1: het is weer tijd.
0: Er bijna doorheen, om zo te zeggen.
1: Ja. Ik start even, heel even snel de thema's doen.
0: Dat is heel even snel, mensen.
1: Ontlading, buitenaards, religie en dorst. Nou, dat valt allemaal wel mee, hè?
0: Daar kunnen we wel, daar kan Jacques ook wel wat mee, hè?
1: Ja, zeker. Dorsten kan hij zeker mee. Het is dorstig weer ook, hè?
0: Ja.
1: Het is koude rood, mensen. Of oranje, mensen. Dus houd het in de gaten.
0: Smeer goed in binnen en buiten,
1: ja,
0: mensen.
1: Ja, precies. Inwendige mensen ook niet vergeten.
0: Deze is Gert.
1: Gertje.
0: Aanstaande zaterdag gaat de steltsverkoop
1: een enorme boost krijgen.
0: Zeker weten. En dat is goed voor de kas, mensen.
1: Zo is het ook.
0: Tot volgende week, mensen.
1: Doei doei, de mazzel.
0: Yes.
1: En tot ziens. Hoi hoi.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Hittegolf.
5: Het groene, groene, groene hart. Het groene hart van je radio.
6: Veluwe FM. De middag is 3 uur tot 4 uur.
7: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.
8: Nederjam.

De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien. Nederjam.

0: Hele goedemiddag, welkom bij Veluwe FM en dit is Nederjam tot de klok van 4 uur. Wij draaien muziek uit 6,5 decennia vol van Nederpop. Als het maar een Nederlands artiest is, een enkele keer komt er ook nog een Vlaming voorbij, dus dat krijg je hier te horen. Dat doen we elke woensdagmiddag. De eerste helft is het met name wat oudere werk uit de vorige eeuw. We hebben hier en daar ook nog wel een hitje ertussendoor en in de tweede helft gaan we lekker live muziek draaien. En het allemaal naar die fantastische twee uur durende show van Harry en Albert. Afslag 11, fantastisch jongens. En het is natuurlijk best wel een beetje warm.
1: Dit is Hittegolf.
0: Ja, het is zeker een beetje warm. En dan helpt het niet als jullie een plaat draaien van Michael Jackson. Don't stop till you get enough, want dan moet je toch blijven dansen. En dan ga je weer lopen zweten in de studio. Ja, het valt mij. Volgens mij is vanochtend de airco hier aan geweest. Het is prima te doen en ik hou het gewoon lekker zo. Komt helemaal goed. Daarnaast ben ik erg blij met de nieuwe jingle van het programma. Die is vanaf volgende week hopelijk te beluisteren. Want ik hoorde dat Albert een prachtige Nederjam jingle heeft ingesproken. Dus die gaan we even rippen en dat komt helemaal goed aan.
1: Nederjam 20, 3.

0: was er eentje van de drietjes. Vandaag staan de drietjes centraal, 2003. De best verkochte plaat, een Belgische Nederlandse samenwerking. The Underdog Project versus The Sun Club. Hoor, Summer Jam. Welkom bij Nederjam.
1: Nederjam.
0: Ja, en dan gaan we altijd een Nederheid draaien nadat we wat oudje hebben gedaan. Nou, dat gaan we vandaag ook doen.
2: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Spring.
0: Het is het nieuwste van Ilse de Lange. Ze is weer helemaal terug. Ik weet niet op welke festivals ze staan. Volgens mij niet op concert, dat zie je. Dus we moeten even kijken waar ze dan wel staat. We zal vast een drukke zomeragenda hebben. Ilse de Lange, haar nieuwste single heet Something Good. Welkom bij Nederjam, bij je tot de klok.

0: Ja, hij klinkt er eerlijk, hè. Uit het Tukkersland hield ze de lange Something Good. De allerliefste single, wat we normaal doen. We draaien een plaatje van deze eeuw. Dan een nederhit zoals dit. En daarna komt meestal weer die platen van de vorige eeuw. We noemen dat de nederdecennia. Gordels om, we gaan de tijdmachine in. En we gaan terug naar de jaren 60. En ik zei het al, de drietjes staan centraal. Dus er komt natuurlijk een neder 1 aan van 1963. Dat kon je dan waarschijnlijk ook wel bedenken. Nou, daar komt hij aan, hoor.
1: Nederdecennia.
0: Ik zei het al, de nedereentjes staan centraal. We gaan terug met je naar 1963.
2: Een hit van toen.
1: Jaar 60. Neder 1.
2: Dit is Hitte Gordel.

0: Donna Clara, straks meer erover.
1: Een hit van toen.
2: De jaren 70. Neder 1.
0: 1973. Ja, dat was dan meneer Bruno Siegfried Macarek. Hij was in Polen geboren, maar hij is al heel vroeg in Nederland gekomen. En daar heeft hij zijn artiestenbestaan opgebouwd. Hij kwam uit Heerlen in Limburg. En had een bandje en die heette de Regento Stars. En daarmee traden ze veel op in de jaren 50 en 60. En in 63 was het de best verkochte nederpopplaat. Voor zover we het allemaal nog konden checken. Dus die hoorde je in de Neder 1. En dit is de Neder 1 van 1973. De huisbandje kent ze, je hoort ze zo vaak hier. Maar wat een plaat zeg. Wat heeft die veel betekend voor deze band. En dat was absoluut de grote doorbraak van ze. Zowel in Nederland, maar ook in Amerika. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan de Golden Earring. Je hoort hier Radar Love bij Neder Jam. Bij tot 4 uur.

Radar Love, de Golden Earring. En we hebben natuurlijk heel veel aandacht besteed aan het allerlaatste verhaal daar in Ahoy van eind januari van dit jaar. En lekker om ze hier weer te horen. De best verkochte hit uit 1973.

0: jaren 80, want dan zijn we ook weer erbij.
1: Een hit van toen.
2: Jaren 80. Neder 1.
0: 1983. Ja, een beetje oude geluiden, maar niks was minder waard. Het was toch 1983. De best verkochte plaat, geproduceerd door Jaap Egmond natuurlijk. De Stars on 45. Presenteert de Star Sisters. En hier heb je ze, de Stars on Sisters.

0: hele decennia.
1: Ja, dat was een lekkere van de Star Sisters. Er werd gedanst in de studio. Het werd hier helemaal afgebroken. Was leuk om te zien.
2: Een hit van toen. Ouwe,
0: ouwe. Jaren 90. Neder 1.
1: 1993. En wij gaan door met de nedereentjes van de bestverkochte plaat van 1993. Daar zijn we nu aan toe. Maar eerst nog even wat over die Star Sisters. Het waren aanvankelijk Patricia Pai, Yvonne Keely, haar zus en haar moeder Alice Pai. Nee, dat wist je waarschijnlijk ook niet. En dat wist ik ook niet. Maar Alice werd al snel vervangen door zangeres Sylvana van Veen. En toen werden ze de Star Sisters. Ze namen het nummer op. Geproduceerd door de master producer Jaap Eggermond. Misschien kunnen een aantal mensen nog herinneren. We hebben een keer een Nederlink gedaan. Dat duurde bijna een jaar lang. En zoveel platen was deze producer Jaap Eggermond bij betrokken. Voor mij was hij vroeger ook zelfs drummer van de Golden Earring. Dus ga maar door. Natuurlijk lang voor Cesar Zuiderwijk. Hé, hey, we gaan door naar de Neder 1. De best verkochte plaat van 1993. De laatste in deze Neder decennia. En die is van Two Unlimited. Ray en Anita met No Limit was die betreffende plaat. No.

0: Ah, dat was het dan de Neder 1, oftewel de allerbest kochte plaat uit 1993 en de 90er jaren. Inzending voor de Nedercenia van deze week, Two Unlimited en No Limit. En volgende keer weer de jaartjes 4. Dan beginnen we 2004 als eerste plaat. En dan in de Nedercenia krijgen we de 64, 74, 84 en 94. Dus volgende week gewoon weer luisteren. Komt helemaal goed. Het is nu weer even tijd voor een Nederritje. En natuurlijk staat hij in teken van het WK voetbal.
1: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nedertje met Jacques van Spring. Nederritje.

Ja, dat was het dan even helemaal in het teken natuurlijk voor het Nederlands elftal. Wanneer is het weer? Donderdagochtend en vrijdagochtend vroeg volgens mij. Klopt het? Ja, ik dacht het wel. Tussen 1 en 3 dan gaan we weer kijken. Want dan moeten ze tegen Tunesië en dat bepaalt nummer 1 of 2 uit de pool. Gaan we strategisch voetballen of niet? We gaan het allemaal meemaken. Maar het heeft het hele land in zijn grip. Dus wij kunnen er ook niet anders dan aandacht aan besteden. Hey, waar we ook aandacht aan moeten besteden is deze week is het weer zover. In de smorende hitte hebben we het Concert at Sea spektakel op de Brouwersdam in Zeeland. En ik ben er zelf vaak bij geweest, dat weet je. En ik ga er graag nog wat fragmenten van laten horen om je optimaal voor te bereiden. Je kan het natuurlijk ook waarschijnlijk vast via wat streams hier en daar meekijken. Dus als je een kleine uitzondering soms maakt en VWFM uitzet, dan is dat misschien een alternatief. Maar ja, in principe moet je natuurlijk naar VWFM blijven luisteren. Dus ga ik aandacht besteden voor jou aan Concert at Sea. Dan kan je het combineren met elkaar. We beginnen met iets waarmee ze op Concert at Sea vaak beginnen. Dit jaar niet, zag ik helaas. En dat is dat ze covers spelen. Bluff speelt met vrienden covers van nummers, internationale nummers. En doen ze op een hele leuke manier. En ze doen ze ook het volgende nummer. Ik weet niet of die je die kent. Die ken je vast. Het is meer dan 50 jaar geleden, ik denk 53 jaar geleden, dat Elton John dit prachtige nummer maakte. Hij heeft het nog mooier vertolkt bijna. Het zou bijna niet kunnen, maar het is wel zo. Met George Michael, Don't Let the Sun Go Down on Me. Bluff pakt het op en die hoor je zo.

0: zou natuurlijk niks liever doen dan het nummer helemaal laten horen, want ik vind het een prachtig nummer. Maar weet je wat, ik heb een goede compensatie voor je. Dat is namelijk wel een Nederpopnummer, want het is een Nedercover, oftewel...
1: Nedercover.
0: Oké, dan gaan we in Nederlive en Nedercover, we gaan het een beetje combineren. Gaan we de versie laten horen van een aantal jaren geleden op Kansen het Zie. Je hoort hier Bluff, die samen met wat vrienden het nummer ook zingt. Don't Let The Sun Go, Jam On Me. Luister naar hen versie.
1: Nederlife, Nedercover.
2: Maar dit is ook leuk.
3: Wat zullen we doen? Doe jij George?
2: Vind je mij George?
3: Ik vind jou wel. Is hij wel George, toch? Edwin is George. Oké. Ga ik even zitten.
2: Ja, lekker.

Wil je ontdekken wie die tweede stem was? Dat was natuurlijk Edwin Evers van het bekende 538 radioprogramma. En zijn Edwin Evers band zingt absoluut ook verdienstelijk samen met Pascal Jacobsen van Bluff. Don't Let the Sun Go Down on Me. Zoals ze het ooit deden op Cover at Sea. Ik heb nog een leuke cover voor je. En die is afgeleid van het volgende origineel. Ja, Bruce Springsteen. En die had een groot hit natuurlijk in midden jaren 80 met Dancing in the Dark. En die hebben ze ook gedaan op Concert at Sea. Je hoort zo wie het deden. Blijf even luisteren.

0: Ik zal het mysterie oplossen. Het is niemand minder dan de volgende.
1: Nederlife. Nedercover.
0: Een lekkere versie ook dit hoor. Ietsje meer gerockt nog eigenlijk. Bluff doet het samen met Danny Vera. En we krijgen deze power combinatie. En het heet opnieuw Dancing in the Dark. Live op Kaas.

Dancing in the Dark. Wauw. Ja, dat is wel even spektakel zeg. En dat allemaal zo op de woensdagmiddag. Terwijl het buiten eigenlijk veel te warm is. Kan je lekker binnen, hopelijk in de koelte, een beetje naar deze heerlijke, lekkere muziek luisteren. Ik hoop dat je er een beetje van kan genieten. Want we gaan zo weer terug naar Concertzie. 2 jaar geleden was Kane volop bezig met de nieuwe concert in de Ziggo Dome. En ze gebruikten de zomer er alvast voor te oefenen volgens mij. En ze stonden 2 jaar geleden ook op Concertzie nadat ze een hele tijd weg waren geweest. En ze speelden natuurlijk een heerlijke lange uitvoering van Rain Down On Me. Geluisterd naar Kane, Rain Down On Me zoals het klonk op Concertzie.

Hebben jullie een goede avond? Hebben jullie een goede avond aan deze kant hier allemaal? Want één ding beloof ik je. We komen hier om alles te geven, dus ik hoop dat je het voelt. Voelen jullie ons hier aan deze kant hier? En jullie aan die kant, hebben jullie een goede avond hier? Want ik beloof je één ding, we komen 2 uur aangekeken, 3 uur in de file om alles te geven aan jullie. Dus ik hoop dat je ons voelt. Voel je ons aan die kant daar?

niet bang te zijn, jongen. Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben met jou. Heb je mij? Heb je mij? Heb je mij? Heb je mij? Broeder. Hallo jullie achterin allemaal. Hebben jullie het naar je zin hier? Laat me je voelen, heb je het naar je zin hier? Hier.

0: Wauw, wat een geweld zeg. Dat is toch helemaal niet te geloven. Rain Down on Me, Kane. Je hoorde hem 2 jaar geleden op het fantastische festival natuurlijk. Concert at Sea op de Brouwersdam. En dat, dat vindt dit jaar ook weer plaats. En dit jaar vindt het plaats morgen, overmorgen en op zaterdag. Dus ga je er naartoe. Heel veel plezier in ieder geval. Dat brengt dus bijna aan het einde van de show. Maar ik wil je nog even wat vertellen over onze website. Vind je Bas interessant?
1: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld. Het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren. En nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
2: Nederjam.

dat was wel een lekkere special van Concert. Zie je voor degenen die zich willen voorbereiden. En als er mooie geluidsfragmenten zijn van dit jaar, dan komen die de komende weken ook zeker weer voorbij als ik ze pakken kan krijgen. Dat beloof ik je. Zo blijf met z'n allen toch dicht betrokken bij de festivals. Van Pinkpop komt er ook alweer van alles binnen, dus dat zal de komende weken ook zeker voorbij komen. En dan gaan we ons natuurlijk weer opmaken, dat is dadelijk in de maand augustus, voor de, ja, wat is het ook weer, hoe noemen we hem ook weer, de zomerhit top 50. De beste 50, de leukste 50 nederpopplaten die mijn zomerstintje hebben. Doen we ieder jaar, is een leuke traditie, dus hele maand augustus dan lekkere zomerhits op je radio. Zal vandaag ook niet meer staan met die hitte trouwens, maar ik moet zeggen, in de studio is het prima te doen. Doe rustig aan met de warmte de komende dagen. Hydrateer goed en maak, maak het voor jezelf zo aangenaam nodig. Ik ga nog één keer toe naar, als we toch over veel water moeten drinken, dan denk ik eigenlijk aan een oceaan. Laten we daar dan maar mee eindigen. Mooie versie ook van Concert at Sea. En die mooie versie komt natuurlijk van niemand minder dan de band uit Goes. Ook uit Zeeland, Raccoon. Hij heet Oceaan. Daarmee sluiten we hem af. Veel plezier als je naar Concert at Sea gaat. En anders tot volgende week woensdag. Kijk er naar uit.

0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt de Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunette blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is, maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren, nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan 1 graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten extra nodig op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naardenwest en Blaricum. Door een kapotte bus is de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Het verkeer richting Harderwijk heeft dinsdagmiddag en avond flinke hinder ondervonden van een ongeval op de Ganzenweg, de N302 bij Zeewolde. Daar kantelde een vrachtwagen en kwam op zijn zijkant terecht, waardoor de weg urenlang afgesloten moest worden. Over de oorzaak van het ongeval en de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt. Pas laat op de avond kon de weg weer worden vrijgegeven en kwam het verkeer richting Harderwijk weer op gang. De politie heeft de zaken in onderzoek. De gemeente Ermelo onderzoekt de mogelijkheden voor een tweede weekmarkt in het centrum. Naast de bestaande dinsdagmarkt wordt gekeken naar de haalbaarheid van een extra markt op vrijdag. Om inzicht te krijgen in de belangstelling onder inwoners, ondernemers en bezoekers is een online enquête gestart. Volgens de gemeente trekt het centrum op vrijdagen al veel bezoekers die hun boodschappen voor het weekend doen. Een aanvullende markt op deze dag zou kunnen bijdragen aan extra sfeer, levendigheid en bezoekersstromen in het centrum. En tot slot, de Veluwe en de rest van Gelderland maken zich op voor een uitzonderlijk hete periode. Het KNMI heeft voor vandaag vanaf 12 uur code oranje afgegeven vanwege extreme hitte. De waarschuwing volgt op verwachtingen dat de temperatuur meerdere dagen achtereen ruim boven de 34 graden uitkomt, met later in de week mogelijk pieken richting 40 graden. Dit heeft ook gevolgen voor de mobiliteit in onze provincie. De NS rijden vanwege de hoge temperaturen met een aangepaste dienstregeling op het traject Arnhem-Utrecht-Schiphol. Automobilisten die met pech langs de weg komen te staan worden zo snel mogelijk naar een tankstation, parkeerplaats of andere locatie met voorzieningen gebracht om langdurig verblijf op het hete asfalt te voorkomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
6: Dit is Veluwe FM. Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek, Nederpop, machtig mooie mega meezingers en smartlapperij. En dat een heel uur.

Family Man. Eindelijk is het zover. Mijn visje mag afzwemmen voor een zwemdiploma B. Maar, ja ja, ik had het kunnen weten. Mijn goudvis is zijn zwembroek vergeten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunette blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam Amersfoort. Bij Blaricum staat een kapotte bus en de rechterrijstrook is daarom dicht daar. Op de A28 naar Utrecht, tussen Den Dolder en Utrecht, doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? Redactionele activiteiten. In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muidenberg. En op de A28 naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Het lifestyle-evenement Beleef Passie in de Wijngaard, dat zaterdag zou plaatsvinden bij Wijngaard Tellecht in Ermelo, gaat niet door. De organisatie heeft besloten het evenement af te gelasten vanwege de verwachte hoge temperaturen. Volgens de organisatie maken de weersverwachtingen het onverantwoord om het evenement door te laten gaan. Daarbij is gekozen om geen risico's te nemen voor bezoekers, standhouders, vrijwilligers en andere betrokkenen. De organisatie laat weten dat het evenement volgend jaar terugkeert. Over een nieuwe editie en eventuele data wordt op een later moment meer informatie bekendgemaakt. Radiomaker Jeroen Kijk in de Vechten, woonachtig op de Veluwe, maakt samen met Jan-Willem Roodbeen de overstap naar Radio 10. Het duo dat nu nog de ochtendshow presenteert bij Radio 2, presenteert vanaf 1 september de nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op. Met de komst van Roodbeen en Kijk in de Vechten neemt het duo het ochtendtijdslot over van Gordon en Vrouwtje de Bot. De presentatoren zijn al jarenlang een vertrouwd radioduo en moeten de ochtenduren van de zender nieuw elan geven. Naast zijn rol als presentator wordt Roodbeen ook benoemd tot radiodirector van Radio 10. En tot slot, de Veluwe is volgens een nieuw onderzoeksrapport van onafhankelijk onderzoeksbureau EcoJust het belangrijkste gebied voor mogelijke wolvenstroperijen in ons land. Sinds de terugkeer van de wolf in 2018 zouden volgens de onderzoekers minstens 41 wolven illegaal zijn gedood, waarbij een groot deel van de gevallen zich op de Veluwe zou hebben afgespeeld. Omroep Gelderland meldt op basis van het rapport Terug in het Vizier wolvenstroperijen in Nederland dat daarnaast 38 van de 259 geregistreerde wolven spoorloos zijn verdwenen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. Dus met de arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn doe je er tussen Knoop het Waterberg en Hoenderloo 3 kwartier langer over. Er staat 7 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de Bilt warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de Bilt zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was. Maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme, subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem heb je tussen Elst en het Gelredome nu 10 minuten vertraging. Dat komt door bezoekers aan een concert in het Gelredome. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Hey, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De Veluwe is volgens een nieuw onderzoeksrapport van onafhankelijk onderzoeksbureau EcoJust het belangrijkste gebied voor mogelijke wolvenstroperijen in ons land. Sinds de terugkeer van de wolf in 2018 zouden volgens de onderzoekers minstens 41 wolven illegaal zijn gedood, waarbij een groot deel van de gevallen zich op de Veluwe zou hebben afgespeeld. Omroep Gelderland meldt op basis van het rapport Terug in het Vizier wolvenstropperijen in Nederland dat daarnaast 38 van de 259 geregistreerde wolven spoorloos zijn verdwenen. Radiomaker Jeroen Kijk in de Vechten, woonachtig op de Veluwe, maakt samen met Jan-Willem Roodbeen de overstap naar Radio 10. Het duo dat nu nog de ochtendshow presenteert bij Radio 2, presenteert vanaf 1 september de nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op. Met de komst van Roodbeen en Kijk in de Vechten neemt het duo het ochtendtijdslot over van Gordon en Vrouwtje de Pot. De presentatoren zijn al jarenlang een vertrouwd radioduo en moeten de ochtenduren van de zender nieuw elan geven. Naast zijn rol als presentator wordt Roodbeen ook benoemd tot radiodirector van Radio 10. En tot slot, de Veluwe en de rest van Gelderland maken zich op voor een uitzonderlijk hete periode. Het KNMI heeft voor vandaag vanaf 12 uur code oranje afgegeven vanwege extreme hitte. De waarschuwing volgt op verwachtingen dat de temperatuur meerdere dagen achtereen ruim boven de 34 graden uitkomt, met later in de week mogelijk pieken richting 40 graden. De hitte heeft ook gevolgen voor de mobiliteit in onze provincie. De NS rijden vanwege de hoge temperaturen met een aangepaste dienstregeling op het traject Arnhem-Utrecht-Schiphol. Automobilisten die met pech langs de weg komen te staan worden zo snel mogelijk naar een tankstation, parkeerplaats of andere locatie met voorzieningen gebracht om langdurig verblijf op het hete asfalt te voorkomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering onder leiding van premier Babiš wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
1: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regionieuws. De gemeenteraad van Ermelo heeft unaniem ingestemd met een motie van Progressief Ermelo en SGP om de sociale veiligheid in de gemeente te verbeteren. Het college wordt gevraagd 3 concrete maatregelen uit te werken om inwoners een veiliger gevoel te geven. Volgens het Ermeloos Weekblad volgde de motie op signalen van inwoners over locaties waar ze zich vooral in de avonduren onveilig voelen. Op basis van reacties van zo'n 150 inwoners werden verschillende zogeheten hotspots in beeld gebracht. Het verkeer richting Harderwijk heeft dinsdagmiddag en avond flinke hinder ondervonden van een ongeval op de Ganzenweg, de N302 bij Zeewolde. Daar kantelde een vrachtwagen en kwam op zijn zijkant terecht, waardoor de weg urenlang afgesloten moest worden. Over de oorzaak van het ongeval en de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt. Pas laat op de avond kon de weg weer worden vrijgegeven en kwam het verkeer richting Harderwijk weer op gang. De politie heeft de zaken in onderzoek. En tot slot, het lifestyle-evenement Beleef Passie in de Wijngaard, dat zaterdag zou plaatsvinden bij Wijngaard Tellecht in Ermelo, gaat niet door. De organisatie heeft besloten het evenement af te gelasten vanwege de verwachte hoge temperaturen. Volgens de organisatie maken de weersverwachtingen het onverantwoord om het evenement door te laten gaan. Daarbij is gekozen om geen risico's te nemen voor bezoekers, standhouders, vrijwilligers en andere betrokkenen. De organisatie laat weten dat het evenement volgend jaar terugkeert. Over een nieuwe editie en eventuele data wordt op een later moment meer informatie bekendgemaakt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.
5: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
2: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
1: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke speler komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait, kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regionieuws. De verwachte extreme hitte aan het einde van de week heeft geleid tot aanpassingen en afgelastingen van diverse evenementen in Putten. De Puttense sportmarathon die gepland stond voor vrijdag en zaterdag gaat dit jaar niet door. Tijdens het jaarlijks evenement sporten teams 24 uur lang op diverse locaties in Putten. De organisatie heeft besloten het evenement af te gelasten vanwege de voorspelde hoge temperaturen. Ook het teruggekeerde concours Putten wordt geraakt door de hitte. De organisatie heeft besloten de programmaonderdelen op donderdag en vrijdag te schrappen. Voor zaterdag staat het evenement vooralsnog wel op de planning. De namen van de kandidaat-wethouders voor het nieuwe college van Zeewolde zijn bekendgemaakt. Leefbaar Zeewolde draagt Helmoet Hermans voor als wethouder, terwijl de VVD kiest voor Hans de Groot. De ChristenUnie heeft Erik van der Belt voorgedragen. De drie kandidaat-wethouders hebben inmiddels de integriteitsscreening succesvol doorlopen. De gemeenteraad wordt daarom gevraagd en officieel te benoemen tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 30 juni. Samen met burgemeester Bram Harmsma vormen zij het nieuwe college voor de bestuursperiode 2026 tot 2030. En tot slot, de gemeente Ermelo onderzoekt de mogelijkheden voor een tweede weekmarkt in het centrum. Naast de bestaande dinsdagmarkt wordt gekeken naar de haalbaarheid van een extra markt op vrijdag. Om inzicht te krijgen in de belangstelling onder inwoners, ondernemers en bezoekers is een online enquête gestart. Volgens de gemeente trekt het centrum op vrijdagen al veel bezoekers die hun boodschappen voor het weekend doen. Een aanvullende markt op deze dag zou kunnen bijdragen aan extra sfeer, levendigheid en bezoekersstromen in het centrum. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest.
5: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio. Veluwe.

S'ochtends krijg je scheepsbeschuit en een kopje thee op bed. Dan komt de eerste officier met zijn vinger aan zijn pet. Hij zegt: meneer, ik stoor toch niet? Hier is uw ochtendblad.

gesmeerde bliksem uit de veren. Jullie luie voddenballen. Nou, komt er nog wat van?

We op de wal, dat doen we maar hand in hand. En worden prettig rondgeleid door de vrouw van de commandant. En niemand zit te krabbekas, je krijgt 100 gulden mee. Het mag

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig woord.

vrienden al een half jaar voorbij. Dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet kwijt.

0: gezicht.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
3: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
2: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regionieuws. De Veluwe en de rest van Gelderland maken zich op voor een uitzonderlijk hete periode. Het KNMI heeft voor vandaag vanaf 12 uur code oranje afgegeven vanwege extreme hitte. De waarschuwing volgt op verwachtingen dat de temperatuur meerdere dagen achtereen ruim boven de 34 graden uitkomt, met later in de week mogelijk pieken richting 40 graden. Dit heeft ook gevolgen voor de mobiliteit in onze provincie. De NS rijden vanwege de hoge temperaturen met een aangepaste dienstregeling op het traject Arnhem-Utrecht-Schiphol. Automobilisten die met pech langs de weg komen te staan worden zo snel mogelijk naar een tankstation, parkeerplaats of andere locatie met voorzieningen gebracht om langdurig verblijf op het hete asfalt te voorkomen. Radiomaker Jeroen Kijk in de Verte, woonachtig op de Veluwe, maakt samen met Jan-Willem Roodbeen de overstap naar Radio 10. Het duo dat nu nog de ochtendshow presenteert bij Radio 2, presenteert vanaf 1 september de nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op. Met de komst van Roodbeen en Kijk in de Verte neemt het duo het ochtendtijdslot over van Gordon en Vrouwtje de Pot. De presentatoren zijn al jarenlang een vertrouwd radioduo en moeten de ochtenduren van de zender nieuw elan geven. Naast zijn rol als presentator wordt Roodbeen ook benoemd tot radiodirector van Radio 10. En tot slot, de Veluwe is volgens een nieuw onderzoeksrapport van onafhankelijk onderzoeksbureau EcoJust het belangrijkste gebied voor mogelijke wolvenstroperijen in ons land. Sinds de terugkeer van de wolf in 2018 zouden volgens de onderzoekers minstens 41 wolven illegaal zijn gedood, waarbij een groot deel van de gevallen zich op de Veluwe zou hebben afgespeeld. Omroep Gelderland meldt op basis van het rapport Terug in het Vizier wolvenstroperijen in Nederland dat daarnaast 38 van de 259 geregistreerde wolven spoorloos zijn verdwenen.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
7: Leuk dat je luistert.
8: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
9: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
2: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
1: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: That's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Wat jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.
1: Hey.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De verwachte extreme hitte aan het einde van de week heeft geleid tot aanpassingen en afgelastingen van diverse evenementen in Putten. De Puttense sportmarathon die gepland stond voor vrijdag en zaterdag gaat dit jaar niet door. Tijdens het jaarlijks evenement sporten teams 24 uur lang op diverse locaties in Putten. De organisatie heeft besloten het evenement af te gelasten vanwege de voorspelde hoge temperaturen. Ook het teruggekeerde concours Putten wordt geraakt door de hitte. De organisatie heeft besloten de programmaonderdelen op donderdag en vrijdag te schrappen. Voor zaterdag staat het evenement volgens nog wel op de planning. De gemeente Ermelo onderzoekt de mogelijkheden voor een tweede weekmarkt in het centrum. Naast de bestaande dinsdagmarkt wordt gekeken naar de haalbaarheid van een extra markt op vrijdag. Om inzicht te krijgen in de belangstelling onder inwoners, ondernemers en bezoekers is een online enquête gestart. Volgens de gemeente trekt het centrum op vrijdagen al veel bezoekers die hun boodschappen voor het weekend doen. Een aanvullende markt op deze dag zou kunnen bijdragen aan extra sfeer, levendigheid en bezoekersstromen in het centrum. En tot slot, radiomaker Jeroen Kijk in de Vechten, woonachtig op de Veluwe, maakt samen met Jan-Willem Roodbeen de overstap naar Radio 10. Het duo dat nu nog de ochtendshow presenteert bij Radio 2, presenteert vanaf 1 september de nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op. Met de komst van Roodbeen en Kijk in de Vechten neemt het duo het ochtendtijdslot over van Gordon en Vrouwtje de Bot. De presentatoren zijn al jarenlang een vertrouwd radioduo en moeten de ochtenduren van de zender nieuw elan geven. Naast zijn rol als presentator wordt Roodbeen ook benoemd tot radiodirector van Radio 10. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag of vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO